0: let you know you're one of my kind.
1: Langstraat FM. Langstraat FM nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten, waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf

houden van wie jij wilt, is toch wat normaal? En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.

0: Toch een klein beetje verdrietig hoor dat de Franse week afgelopen is. Vandaag de allerlaatste dag. Hè. We hebben al van die leuke Franse liedjes gedraaid. Hè. Nou ja, dit Radio Feuten op de zondag. De zondageditie van Voor de Wekker Wakker. Die gaat er nog wat aan doen. Maar dan is het ook weer klaar. Hè. Ja, dan hoor je natuurlijk nog wel af en toe een Frans liedje. Maar niet zoveel meer als de afgelopen weken. Nee. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondag, 26 juli. Ja, onder luid gejuich heeft koningin Maxima gisteren in Amsterdam de World Pride geopend. Ja, kijken en kunnen wie je bent, houden van wie je wilt, dat is toch normaal, zo zei de koningin in het Vondelpark. Ja, ze sloot haar openingswoord af met de woorden: hou elkaar vast, steun elkaar en geniet elkaar.
1: Houden van wie jij wilt, is toch wel normaal? En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.
0: Ja, de Pride in Amsterdam. Ja, in Berlijn is trouwens wat slechter nieuws. Daar is een bestelbus ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Ook is er een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt en 3 van hen zijn in levensgevaar. De dader is op de vlucht. De Berlijnse politie is op zoek naar een man van 21 en roept ook iedereen op, als ze wat gezien hebben, om zich te melden. Ja, de bestelbus die reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Nee, op dat moment waren daar duizenden mensen. Ja, die waren daar feest aan het vieren na de afloop van de Pride-optocht door de stad. Na de aanrijdingen zou een man het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend, zo meldt de Duitse krant. Ook zouden verschillende mensen met een mes zijn aangevallen, zo vertellen getuigen aan de politie en de Duitse media. Ja, de politie zegt die berichten momenteel te onderzoeken. Er staat ook een heel kaartje op internet hoe het incident heeft plaatsgevonden. Ja, de politie gaat uit van minstens 1 dader. En melden ook rond 2:30 dat er een verdachte is geïdentificeerd. Maar dat er nog niemand is opgepakt. Hè? Zo blijkt volgens de laatste berichten. Ja, en op deze dag in 1969, misschien wel toepasselijk na dit bericht, het liedje van de Plastic Ono Band met Give Peace a Chance staat op de allereerste plaats in de top 40. Het blijft er op dat moment 2 weken staan. Ja, en die versie die draaien we niet, maar we hebben wel een alleraardigste versie gevonden van Elton John. Die heeft hem ook een keertje gedaan. Hè? In 1989, Give Peace a Chance. Hier is Elton John.
2: Are you ready? Everybody is talking about the bagism, tagism, dragism, madism, ragism, tagism, botulism, thisism, thatism, ism, ism, ism,

0: Lekker om weer terug te horen. In Breakfast in Bed natuurlijk komen de liedjes af en toe nog eens een keer terug. Hè? Frankie Goes to Hollywood en The Power of Love. Als je een leuke Breakfast in Bed weet voor volgende week, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Hè? Goedemorgen, in Rotterdam wordt vandaag een stille tocht gehouden voor de 18-jarige jongen die in Nijmegen is doodgeschoten. En vandaag dan eindigt de Tour de France, de Champs-Élysées in Parijs. Ja, het weer vandaag, het is vandaag komen en gaan van regen. Ja, tussendoor zijn er ook momenten met een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. We hebben te maken met een matige westenwind. Vanaf dinsdag dan komt er meer zon en gaat de temperatuur ook langzaam weer oplopen naar tropische waarden.
1: Dit is de dagtopper.

0: 2024 deed Lady Gaga een muntje in de box met het liedje Montreux la Plume. Ja, bij de Paralympics, hè. In de Franse week, nog steeds vandaag de allerlaatste dag, hè. Goedemorgen, even het nieuws. In Rotterdam-Zuid wordt een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jai Farel. Die werd doodgeschoten ten tijde van de vierdaagse feesten in Nijmegen. De bijeenkomst begint om 3 uur op de Scheren. Deelnemers lopen daarna in witte kleding door de wijk. En Max Verstappen die begint om 3 uur aan de Grote Prijs van Hongarije. Het is de laatste race die hij gaat doen voor de zomerstop. De Formule 1-coureur eindigde vorig weekend bij de Grand Prix van België als derde en staat in de WK-stand op de 7e plaats. En vandaag de allerlaatste keer de Tour de France. Die wordt afgesloten met de traditionele etappe naar Parijs. De slotrit is ingekort van 133 kilometer naar 89 kilometer. De autoriteiten hopen de hulpdiensten te ontlasten die onder druk staan door de natuurbranden die momenteel heersen in Frankrijk. Ja, het is, er zijn momenteel 250.000 mensen het huis uit op de vlucht in Zuid-Europa. Meer dan 250.000 mensen door natuurbranden in Spanje en natuurbranden in Frankrijk, hè? Ja. Inmiddels gaan de vlammen ook richting de stad Bordeaux. Dus het is verschrikkelijk wat er aan de hand is. En ja, in Frankrijk zijn ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Midden in de nacht gebeurde dat soms. Ja, de nacht van vrijdag op zaterdag werd door de Franse media als bijna apocalyptisch omschreven. Ja. Dus brandweerlieden hebben het ook vandaag weer moeilijk. Het oprukkende vuur, de wind is er ook nog een keertje. Blusvliegtuigen worden ingezet. Ja, de hoge temperaturen die wakkeren ook weer het vuur aan. En ook de wind, ik zei het al. De natuurbranden die woeden zo 30 kilometer van de stad Bordeaux, waar meer dan 250.000 mensen wonen. Ja, in andere voorsteden is ook al evacuatie geweest van 55.000 mensen. Wat een ellende, jongens, die vuurzee, hè? Ja. En in Berlijn is een bestelbus ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. En een bestuurder van een camper die heeft een file over het hoofd gezien. 34 gewonden op de Duitse snelweg. En de zoon van Bolsonaro die neemt het op tegen Lula bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Ja, nou ja, je hebt het misschien wel gehoord. Hè. In Amsterdam is de World Pride geopend door koningin Maxima. Het internationale evenement duurt nog sowieso tot 8 augustus. Dus we hebben nog wat. Ja, de koningin in het Vondelpark heeft ook een korte speech gehouden aan het eind.
1: Houden van wie jij wilt, is toch wat normaal? Woe! En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.
0: Ja, dat was de speech die Maxima eventjes kort gaf. Ja, ik zei het net ook al, een bestuurder van een camper die heeft een file over het hoofd gezien. Er zijn 34 gewonden gevallen op een Duitse snelweg. Bij het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond, dat er 3 kwartier eerder ook al een ongeluk was gebeurd. Auto's vormden daarom een zogenoemde Rettungsgasse. Dat is een doorgang tussen de volle rijstroken voor de hulpdiensten. En volgens de Duitse politie zag de bestuurder van een camper de file over het hoofd en reed hij zonder te remmen de reddingsstrook op. En daarmee botste de camper tegen meerdere voertuigen die stil stonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd, waaronder 2 busjes met kinderen die veel ondersteuning nodig hebben en hun 8 begeleiders. De gewonden liepen lichte tot middelzware verwondingen op. En niemand verkeert in Duitsland in levensgevaar. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten vanwege de hulpverlening en de bergingswerkzaamheden. De politie schat de schade qua materieel op 350.000 euro. Ja, dat is niet missen. Altijd opletten, hè, als je op de weg rijdt. Want mensen met auto's en dan kijken ze in de verte als er een auto met een knipperlicht aan is. We gaan er maar vanuit dat de boel binnenkort gaat stilstaan, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. Het is de zondageditie van dit ochtendprogramma. Want we zijn er natuurlijk ook door de week.
2: Het allerlaatste nieuws en de allerleukste muziek. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.
3: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die

gens sont si cervelés qu'ils me répudieront.

Summer, summertime. Ja, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Ja, die waren toen heel erg populair en maakten toen heel veel liedjes. Dit was hun grootste hit. Die heette Summertime. Ja, er is vandaag veel bewolking in de lage landen. Er komen ook wat buitjes voor. De meeste buien die vinden in het noorden plaats. Later ook in het westen. Vanmiddag dan komt er ook verspreid wat buitjes en zon door het hele land. Ook in Zeeuws-Vlaanderen regent het af en toe. En in een groot gedeelte van Duitsland. Ja, een matige tot vrij krachtige westenwind hebben we mee te maken. De temperatuur loopt op zo rond en naast de kust naar 19 graden tot 23 graden in het zuiden. Ja, als we dan naar morgen kijken, dan hebben we ook weer zon en wolken. En die wisselen elkaar ook af. Dan komen er ook weer wat buitjes voor. En in de middag dan trekken de buien weg naar Duitsland. En komt de zon ook wat vaker tevoorschijn. Het wordt 19 tot 24 graden. En vanaf volgende week wordt het weer wat warmer, hè? Ja. Ja, er is een wedstrijd aan de gang. Honderden kroegen door heel het land. Die strijden vandaag en morgen en de dagen die gaan volgen. Voor het favoriete café van Nederland. Ja, de bierbrouwer die heeft een grootschalige nationale competitie gestart. Onder het motto uit liefde voor cafés. Ja, het doel is om aandacht te vragen voor de maatschappelijke waarde van het café. Dat voor veel Nederlanders de rol van de Tweede Huiskamer vervult. En ja, tot en met 30 augustus kunnen bierliefhebbers en stamgasten dagelijks stemmen op hun favoriete stamkroeg. Ja. Ah, dat is wel leuk, hè? Stemmen op je favoriete kroeg, hè? Want die wordt nog wel eens gebruik van gemaakt s'avonds, hè? Vandaag de laatste dag van de kermis, hè? De grootste van de Benelux in Tilburg, hè? Dus je hebt vandaag nog de kans.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?

0: voor de wekker. Wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker. De ochtend begint goed.
1: Met Erik van Vliet.

Marinke, daar is ze weer met een nieuwe plaat. Ja, Marinke is een creatieve geest. Ze houdt van wonderen en ze leeft in een fantasiewereld. En de mysteries die spreken woorden en boekdelen in haar liedjes. Jorden samen naar zee in een Tesla. Ja, Julie Boot en Marinke samen met één liedje. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag 26 juli op de heilige kalender prijkt vandaag de naam van de heilige Anna. Over haar gaan verschillende spreuken. Bouwt met Sint Anna de mier hopen. De winter zal niet zacht verlopen. En in dit geval de mieren zich met andere zaken bezighouden, luidt het gezegde. Werken met Sint Anna de mieren, dan zult ge een lange winter vieren. Ja, over mieren gesproken. Een restauranteigenaar in Zuid-Korea die riskeert een jaar zelfstraf omdat hij mieren heeft geserveerd. Volgens het ministerie van Voedselveiligheid gebruikte hij mieren duizenden keren als garnering in een gerecht. Het restaurant en de eigenaar worden bij de naam genoemd. Maar volgens de Zuid-Koreaanse media gaat het om een zaak in de hoofdstad Seoul met twee Michelinsterren. De eigenaar zou een sterrenkok zijn. Die heeft meegedaan aan de serie van Netflix Culinaire Class Wars. Ja, de mieren werden tussen 2021 en 2025 gebruikt als garnering voor sorbetijs bijvoorbeeld. Hè? Zo schrijft de Korea Herald. Ja, volgens het ministerie importeerde de restauranteigenaar daarvoor twee soorten gedroogde mieren uit Thailand en de Verenigde Staten. En per portie strooide hij zo'n 3 tot 5 mieren op het ijs. Ja, in totaal zou de man meer dan 49.000 mieren hebben gebruikt in ruim 12.000 ijsgerechten. Nou, dat is lekker. Hè? Lekker ijsje. Wat heb je vandaag op, Johan? Een ijsje met mieren. Ja, nou ja, het is misschien wat nieuws. Nou ja, het is niet zo gek natuurlijk, want we eten ook sprinkhanen, we eten ook insecten. Hè? Dat schijnt een bepaalde restaurant ook nog een keer te serveren, vooral in Frankrijk. Dus zo raar is het niet. Maar ja, daar is het nog wel raar, want daar wordt het zeg maar bestraft. Hè? Ja. Dus moet je nagaan, zeg. 12.000 ijsgerechten met mieren bereid.

De Franse Week. Lekker weekend met Erik van Vliet. Samba.

Ja, goedemorgen. Het is zondag, mocht je net de radio aanzetten. 26 juli. Even kijken naar het nieuws vandaag. Een Nederlandse toerist is afgelopen zaterdag vermist geraakt in het Noord-Italiaanse Como-meer. Dat hij in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Ja, tientallen reddingswerkers zijn op dit moment nog steeds op zoek naar de man. En Daphne Lammers heeft de afgelopen zaterdag via Instagram van zich laten horen. De RTL Nieuwspresentatrice was een tijdje niet te zien op tv vanwege privéomstandigheden. Ze zegt, ik ben oké, ik kom terug op het scherm en ik wil jullie enorm bedanken voor de lieve berichtjes. Ja, er was een opmerkelijk incident bij een oefenduel van Fortuna Sittard, de scheidsrechter. Mathilde Demoncay die viel uit omdat ze een opstootje, een hersenschudding had opgelopen. Het ging mis in de 38e minuut van de wedstrijd tussen het Franse Metz en Fortuna. Ja, er werd fix aan shirten getrokken door de Metz-verdediger, waarna er een opstootje ontstond tussen de beide ploegen. En de scheidsrechter wilde de spelers uit elkaar halen, maar kwam in het gedrang ten val. En al snel bleek dat ze niet verder kon. Een van de grensrechters heeft daarna de fluit overgenomen. Dus dat is minder, hè? Ja. En men heeft momenteel paniek in Haiti. De Haitiaanse gemeenschap in de VS zit tussen hoop en vrees. De situatie in Haiti blijft levensgevaarlijk. En de Amerikaanse overheid wil de meer dan 330.000 Haitianen in de Verenigde Staten niet langer een speciale asielstatus geven. Haitianen bereiden zich voor om onder te duiken voor de politiedienst ICE. En een van de woordvoerders zegt, het wordt een grote chaos bij het Caribische restaurant Keket Bongo in Springfield in de staat Ohio. Is het nog rustig? De Haitiaanse vlaggetjes die bekleden het plafond. En de inrichting doet denken aan een Caribische bar. Maar achter de balie zit Solong. Hij zegt, ik merk dat veel Haitianen uit angst thuis blijven. Ze sparen hun geld op uit onzekerheid. Iedereen wacht op het volgende slechte nieuws, hè? Ja, verschrikkelijk. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij het Radio Ochtend Feuilleton. Mocht je willen reageren, dan kan dat, hè. Je stuurt even een mailtje naar voor de wekker wakker. apenstaartje@gmail.com.

0: Tout est pour tout. Je hoorde Ingrid, de allerlaatste in de Franse week. Want zo is het maar net, hè. Ja, het is gebeurd met de Franse liedjes, eventjes, in dit programma. En voor de komende tijd. Af en toe hoor je nog wel een Frans liedje natuurlijk voorbij komen. Maar de Franse week is hierbij afgesloten. Goedemorgen, het is zondag 26-7. Ja, het is nog druk op de weg. Op deze zondag, onvoorstelbaar. De A1, Amersfoort, Amsterdam is het druk. Diemen, Alkmaar is het aansluiten. Knooppunt de Nieuwe Meer, knooppunt Koenplein. Daar zijn meerdere rijstroken dicht. Arnhem, Utrecht, de A12, Hoek van Holland, Gouda, de A20, Breda, Gorinchem. Utrecht, Breda, daar is een waarschuwing. Daar wordt aan de weg gewerkt. En men verwacht dat het 3 augustus pas klaar is. En verder ook nog Sassenheim, Velzen, Dordrecht, Papendrecht is het aansluiten. Zwolle, Emmeloord is het druk. En Goesputten ligt het ook eventjes dicht. Dus daar moet je ook eventjes rekening houden met wat filetjes.
1: Good morning, Vietnam!
2: They're looking at you.
3: Yeah. My name is Bond.
4: James Bond. Here's Johnny!
5: And the Oscar goes to...
0: Goed, het is even tijd voor wat filmnieuws. Ja, de Canadese acteur Ryan Gosling die gaat de rol van Ghost Rider vertolken in een nieuwe film van Marvel Studios. Dat werd volgens de Amerikaanse media afgelopen zaterdag aangekondigd tijdens de Comic-Con evenement in San Diego. Ja, voor de 45-jarige Gosling is het zijn eerste rol in een Marvel Universal film. De film verschijnt naar verwachting pas in 2028. Ja, zoals hij zegt, zoals jullie weten, is dit een personage die ik al heel lang wilde spelen. Zo zei hij vanaf het podium tegen de bezoekers. Eerder deden al geruchten de ronde dat Gosling de populaire motorheld met de brandende schedel zou gaan vertolken. Ja, de film wordt geregisseerd door Sean Levy. Levy moet ik eigenlijk zeggen voor ITV. Met wie Gosling eerder samenwerkte aan de Star Wars film Starfighter. Ja, de rol van Ghost Rider werd in 2007 voor het eerst gespeeld door Nicolas Cage. In 2011 keerde hij opnieuw terug in zijn rol voor een vervolg, Ghost Rider Spirit of Vengeance uit 2011. Maar nu gaat dus de 45-jarige Gosling de rol van deze Ghost Rider overnemen. Hè? Dus dat is wel goed nieuws als je in elk geval van de Ghost Rider cyclus houdt.
6: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Back to the 80s. Dat begint met Julio Iglesias. We voor de wekker wakker.

0: Dit was hem dan weer, de zondageditie. Van voor de wekker wakker.
1: En tot het volgende feest.
0: Nou, we zijn er morgen weer. En ik had graag nog een liedje willen draaien van Sinead O'Connor, maar dat redden we niet. Nou, wie weet het programma wat hierna komt, doet er wel wat mee. Want het is vandaag namelijk de sterfdag van Sinead O'Connor. Hè? Ja. Ze overleed namelijk op deze dag in 2023. Ja, ik ben grote fan geweest van Sinead O'Connor. Ik vond het altijd mooie muziek. Dus dat liedje kan ik helaas niet draaien. Maar wie weet het programma hierna wel. Ik wens je een leuke dag en graag tot morgen.

0: met Erik van Vliet.
1: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: Ja, goedemorgen hierbij. Goedemorgen Langstraat. En het is vandaag 26 juni en we hebben weer natuurlijk de bekende items. Ik zeg hele goedemorgen, Arno.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Dit is de 88e editie. Goedemorgen Langstraat.
1: Nou, goeie.
2: Goedemorgen Langstraat tot 11 uur. Met Paul Balen en Rudy Smits. Met de mooiste hits.

0: Oh, goedemorgen Arno. Ja, het begint al lekker. Je bent lekker wakker. Ik hoor het al.
1: Ik ben goed wakker. Ja, voordat ik vanmorgen opstond. Dus het was al 7 uur vanmorgen.
0: Ik dacht, ja, 7 uur. Ja, jeetje. Ja, ik was er al om 6 uur uit.
1: Oh jij. Ja, je hebt altijd baas boven baas. Hè?
0: Ja, altijd.
1: En wat doe je dan om 6 uur, Paul?
0: Wat ik altijd doe om 6 uur, nou, dat is eerst koffie maken natuurlijk.
1: Oh ja.
0: En dan eten voor de hond verzorgen.
1: Oh, dat is lekker, ja.
0: En dan lekker rondje lopen, lekker wakker worden buiten. En dan de badkamer in en nog een kop koffie. En dan op naar de studio.
1: Kijk.
0: Ja, lekker op ons gemakje altijd.
1: Dan ben je helemaal voorbereid.
0: Dan ben ik echt helemaal voorbereid.
1: Ja.
0: Maar de grootste voorbereidingen, dat doen Rudy en ik altijd op de zaterdag. Overigens, Rudy is met vakantie, dus we hebben een klein probleempje.
2: Wat is het probleem? Ruud is er niet. Nee, die heeft een telegram gestuurd. Kan niet komen. Ben gevallen.
0: Ja, dat is natuurlijk een geintje.
1: Oké, anders moeten we hem eventjes helpen op vakantie. Waar is hij? Waar zit hij eigenlijk?
0: Volgens mij zit hij nou ergens in Zuid-Duitsland, als ik het goed heb.
1: Oh, dat is een betere gebied dan Frankrijk, wat ik hier zo lees.
0: Ja, want daar zijn heel veel bosbranden. Dat gaat echt niet de goede kant op. Dat gaat echt, er wordt zelfs gewaarschuwd door de AWB om maar niet meer die kant op te gaan. Want het breidt zich steeds verder uit. Ja. En nou is de wind ook daar in Bordeaux landinwaarts. Dus dan wordt het alleen maar gevaarlijker. Wij gaan het natuurlijk hier bij Goedemorgen Langstraat hebben we over lekkere muziek. We hebben leuke items. Ik heb er een paar bedacht en wat vervangende dingetjes voor de minuut van Ruud en de Langstraatse praten. Ik word voor bedacht. Dan ga je straks allemaal horen, ongeveer kwart voor. We gaan bellen met een van de wandelaars uit Nederland, om het zo te zeggen. Ik zal niet zeggen waar die woont, want dan stormen jullie allemaal op zijn huis af om te feliciteren. Want de beste man heeft 4 dagen, elke dag 50 kilometer gelopen.
1: Oh.
0: Ja, dus dat is nogal wat. Dus in totaal 200 kilometer.
1: Als ik een tipje van de sluipbeker mag roepen, is dat iemand die wij toevallig vorige week gefeliciteerd hebben?
0: Dat klopt.
1: Oké.
0: Dat was waar we toen het verzoeknummer van hadden.
1: Ja.
0: Dat klopt. En die was ook bereid om zijn ervaringen op de radio hier te gaan delen.
1: Oh, ben heel benieuwd.

0: Weet jij dat, Arno? Hoe dat gaat?
1: Welke?
0: Met de liefde?
1: Met de liefde, ja, ik weet heel goed gegaan. Je moet het op tijd wat water geven. Het is net als een gazon. Je moet het op tijd eventjes water geven. Een beetje kort houden. Ja. En dan een beetje voeding geven. En dan groeit het van eigen. Maar je moet het wel op tijd maaien. Want anders dan...
0: Dan staat het zogezegd twee kontjes hoog.
1: Ja, ook zo hoog zeg ik wel eens zo. Ja. Ook zo hoog. Want als je dan terugkomt voor vakantie en je hebt niemand gecharterd... voor die tuin bij te houden. Ja, dan staat het... En ik ga meestal wat langer weg. Ja, dan staat het redelijk hoog. Dan moet je bijna met de zij zo'n beetje door de tuin. Maar liefde, Paul. Ja, ik ben er gelukkig in.
0: Ik ook.
1: Ja, jij ook met jouw liefde. Ja, ik kon het zeggen. Ja,
0: mijn grootste liefde is op dit moment mijn hond, Ko.
1: Ja, hij geeft wel heel veel liefde. Als je binnenkomt hier zo, dan bestormt hij je bijna. Net of hij zo een dag of tien geen seks heeft gehad. Zo komt hij op je af.
0: En dan, alsof hij je jaren niet gezien heeft.
1: Ja.
0: Maar dan is het ook weer zo voorbij. Dan is het weer
1: hij is zo lief. Zo lief. Dan ging net even van jou koffie halen. En voor mezelf. En dan gaat hij zo lekker liggen zo. En dan is hij helemaal blij. En dan zeg je van nou... Co-host, kom lekker hier. Zo heet hij ook echt zo, co-host?
0: Nee. Hij heet gewoon Co. Ik noem hem liefkoosend Kootje. En dan komt het helemaal goed.
1: Ja, dan wordt hij helemaal blij. Dat is het mooie van honden, hè, Paul, altijd, hè?
0: Ja.
1: Honden, hè? Kijk, ik weet niet of jij die... Op zondagmorgen wel eens een licht mopje vertellen. Doen we dat wel eens? Of is het te vroeg?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Kan het wel? Of niet?
0: Ja, het kan wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, kijk, want ik heb zo meteen de boblimmerik die hebben klaarstaan.
1: Oh ja.
0: Ja, en er zit ook altijd wel wat humor in, zeg maar.
1: Dus het zou wel kunnen.
0: Het mag van mij, als het netjes is.
1: Als het net, ja, ik ben altijd van netjes.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: Nou, er was een man die heeft ook trainingen. En we zaten een tijdje geleden zo bij hem in de zaal. En toen zei hij op een gegeven moment, God! Hij zegt, als ik dan... ik heb een hond, zegt hij, Snuf. Ik weet niet of je hem kent, Snuf de hond.
0: Nee.
1: Hij zegt, hij heet Snuf. En mevrouw heet Betty. En als ik dan soms wel eens uitloop, zegt hij. En ik app niet, zegt hij. Ja, dan kom ik thuis en dan is mevrouw niet blij natuurlijk, hè, want ik had even moeten appen. Maar die hond zegt dit, die is altijd blij, hè, die zwaait me die staart en die komt naar me toe, zegt hij, prima, hij zegt, die is altijd blij, die hond. Hij zegt, die kan ik ook zo een half uur in die kofferbak stoppen van mijn auto, zegt hij. En die komt er blij uit, zegt hij, kwispelend. Maar ja, dat moet je niet met je vrouw doen, hè?
0: Nee.
1: Die komt er niet kwispelend uit.
0: Nee, die komt er echt niet kwispelend uit.
1: Hij zegt dus, een hond is altijd blij.
0: Een hond is altijd blij, dat klopt. Ja, al ben je maar even één minuutje weg en je komt terug, dan springt die tot in je nek van blijdschap. Dat klopt.
1: Ja.
0: Maar we zijn toe aan de poplimmerik. Ik heb hier weer eentje lekker zitten bedenken. Want dat vind ik gewoon leuk, hè? Zelf limmerinkjes maken. En we zitten natuurlijk ook, je hoort het al aan de muziek op de achtergrond, nog steeds met de Tour. Het is vandaag de laatste dag van Tour de France. En ja, ik had zoiets van, dan moet ik ook een limmerik op gaan maken.
1: Oh, ik ben heel benieuwd, Paul.
0: Ja, en toen vond ik een heel leuk nummer van Dries Roelvink. Hier komt-ie, de poplimmerik. Het is een gevecht om de begeerde gele trui. Fietsen in de zon, maar ook door een regenbui. De Tour gaat door het Franse land met dorpjes en bergen. Wat enorm veel energie van de renners zal vergen. Na al die duizenden kilometers zijn de fietsers lui.
2: De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor radiootje op het strand.
3: En ik weet hem al, die tweede positie.
2: Met Theo Koma aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door.

0: de Stranglers, Kindy. Lekker nummer zo op de vroege zondagmorgen bij Goedemorgen Langstraat. En ja,
1: wat ja, gaan we doen? Wat zullen we het over hebben?
0: We zullen het over hebben. We gaan zo de nieuwsberichten doen.
1: Oké.
0: Okay. Dan mag jij voor de allereerste keer gaan doen, Arno.
1: Oh, interessant. Maar de Stranglers, mijn eerste kennismaking was eigenlijk in de punktijd.
0: Ja.
1: En toen hadden we ook een radiozendertje. Niet legaal. En mijn collega, zeg maar, die heette Bill Beton. Die was een beetje van de hardere muziek. En ik heette toen Kees Lagarde. Ja, je moest toch een naam hebben. En hij was ook een beetje fan van die Stranglers, van die punk. En dat was Everybody's Change. Dat was hun eerste single. Nou, dat was gelijk gas erop. En dan draaide ik iets van Boney M. erachter en zo. Hè. Dat waren echt van die contrasten zo in die tijd.
2: Maar het was
1: wel lekker. Ja, ja, ja. Ik ga nou die LP een keer kopen van de Stranglers. Dat is die LP met die rozen erop. Ken je die toevallig?
0: Ja, ja, ja.
1: En dat
0: ja,
1: staat
0: dat
1: ook...
0: Dat is een hele mooie.
1: Ja. Dat is een hele mooie.
0: Die heb ik volgens mij nog in de kast staan bij mij.
1: Oh, ja?
0: Ja.
1: Oh, oh nou, ja. Je bent goed opgevoed, Paul.
0: Ja, de radiotijd van vroeger, ja, dat weet ik ook nog wel. Toen zat ik met een paar maten op de Keizersgracht. En dat was hoog in de zoldertje. En dan, ja, wij noemden ons koning, keizer, admiraal. Ik was de keizer.
1: Kijk, kijk, ja, daar was het een beetje spannender daar in, ja, in die kontrijen.
0: Ja, je kon je naam niet gebruiken toen de tijd. Nee, want voor je het weet stond de radiocontroledienst weer voor de deur en was je handeltje kwijt.
1: Had je weer een paar weken zo all-inclusive? Nee hoor, zo was het niet in die tijd. Hè?
0: Wij hadden altijd de reserve gezet. Ah, met een mooi. Half uur waren we er weer.
1: Kijk,
0: dus
1: mooi.
0: We gaan zo op naar de nieuwsberichten. Maar eerst hebben we natuurlijk altijd nog... Even onze classic op de zondagmorgen. En ik heb er eentje gevonden uit 1966 van David Carrick. En ja, dat is een heel bekend nummer. Iedereen kent het. Zodra je de eerste klanken hoort, dan weet je, oh ja, dat nummer. Dear Mrs. Appleby.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: Ja, goedemorgen luisteraars. We hebben natuurlijk wat berichtjes uit de regio. Vooral voor de gemeente Waalwijk. Want de Mozartlaan naar Waalwijk is vanaf maandag 17 augustus ruim 2 maanden afgesloten voor verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober is nodig voor de aanleg van een aanpassing van kabels en leidingen. Ook andere plekken in de wijk is de weg opengebroken. Zo is een fietspad van de noordzijde van de professor Kameling Onnelsweg in exact dezelfde richting afgesloten. Aan de professor Assenweg geldt ter hoogte van huis nummer 5A een korte afsluiting en tot en met 4 september. Daarna is het fietspad tussen de Tuinstraat en huis nummer 4 afgesloten tot en met 23 oktober. Automobilisten en fietsers moeten de komende tijd rekening houden met omleidingen en extra reistijd. En wilt u het toch eens even nalezen? Ga dan even naar onze website naar langstraatmedia.nl en lees daar even onze laatste berichten. Ook de Kennedymars is op zoek naar vrijwilligers. Over een goede 1,5 maand is het zover. We gaan de wandelschoenen aan en vertrekken we. We trekken 1500 lopers vanaf het Raadhuisplein weer in Waalwijk om een tocht van 80 kilometer af te leggen. Maar om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn er nog wat extra handjes nodig, zoals altijd. Zo moeten er nog een aantal verkeersregelaars bij. Dat laat de organisatie weten op social media. Zeker in de dag van zaterdag op zondag en zondag overdag is er nog ruimte voor extra helpers. En iedereen kan vervolgens de organisatie bijdragen. Ook iemand zonder ervaring, die zal van tevoren natuurlijk goed worden opgeleid. De Kennedymars begint op 12 september om 8 uur 's avonds. En wij van Langstraat Media zijn er natuurlijk bij, live op de radio en live op tv. En voor zondag 4 uur moet alle lopers binnen zijn. En ook de laatste loper begeleiden wij natuurlijk van Langstraat.
2: Uiteraard.
1: Ja, ja. Ook in Loon op Zand gebeurt er van alles. Namelijk een reguleus ensemble in Loon op Zand moet gemeentelijke monument worden. De Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof en de bovengenoemde grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk voorgedragen om een beschermde status te krijgen. Zo, volgens de wethouder Mark van Buhl is dit een logische stap. Dit reguliere ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand. Laat zien hoe de geschiedenis, geloof en de ontwikkeling van het dorp en de kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. Door deze bijzondere samenhang te beschermen, behouden we een belangrijk onderdeel van onze identiteit. En voorafgaand zijn de gesprekken met onder meer de parochie, de eigenaren van de grafkelder en de heemkundige kring gevoerd. En hierin wordt de waarde van het ensemble natuurlijk benadrukt. Zo, klinkt een beetje guur, hè? Grafkelder, ik ben benieuwd wat je daar dan tegenkomt.
2: Maar je sprak wel één woord uit en denk ik van, dat is mooi voor Scrabble. Een onthoofdingskerk of zo?
1: Ja, de Sint-Jans Onthoofdingskerk.
2: Ja, dat vind ik een mooi Scrabblewoord. Daar gaan we voor.
1: Ik vind het wel een beetje zo. De onthoofdingskerk. Zou daar vroeger onthoofdingen plaatsgevonden hebben, Paul?
2: Ik hoop het niet.
1: In de middeleeuwen of zo?
2: Ik hoop het niet. Laten we lekker doorgaan met mooie muziek.
1: Ja, lekker wel lekker. Wat heb je klaarstaan, Paul?
2: Always on my mind. It's your boys.
3: Oh. 100% voor jou. And hits.

0: denk dat iedereen nu wel wakker is, want ja, met zo'n nummer van de Pet Shop Boys, Always On My Mind, dan ja, dat schudt de koffie uit je kopje gewoon op deze ochtend, hè. Maar wat nog veel leuker is, we hebben een onder de knop hebben wij een wandelaar. Die heeft de Nijmeegse Vierdaagse gelopen en dan elke dag 50 kilometer. Goedemorgen, Stefan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe was het, de vier dagen?
1: Ja, het gaat niet vanzelf, maar het waren wel vier mooie dagen. En het weer heeft ons wel heel veel plezier gegeven met de temperatuur en het kleine beetje regen wat we maar hebben gehad.
0: Ja, want ja, het voorgaande jaar, je hebt hem al eens vaker gelopen, hè? Hoeveelste keer was het dit jaar?
1: Voor mij was het de tweede keer. Ik heb hem 2 jaar geleden gedaan. En toen hebben ze de laatste dag 10 kilometer ingekort. Omdat het de temperatuur vele malen te hoog was toen.
0: Ja, toen was het enorm warm. Hè? En ja, wat ik ook natuurlijk altijd leuk vind om te weten. Wat was nou het leukste wat je hebt meegemaakt tijdens de tocht?
1: Ja, dat is
0: een goede vraag, hè?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Je maakt er zoveel... Ja, je denkt eerst rare momenten mee, maar achteraf denk je, nou, dat zijn mooie momenten. Maar wel zeker de support vanaf de zijlijn, maar ook zeg maar via de telefoon van collega's, familie en vrienden. En ja, soms de unieke momenten dat je iedere ochtend op dezelfde punten, 's ochtends vroeg, want je start om 4 uur, mensen uit hun huis... En dan dat de mensen al uit het huis zijn met speakers, je proberen aan te moedigen. En dat is wel, ja... Dat zijn heel veel momenten die, ja, die krijg je niet eens verbaal verteld, zeg maar.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Want wij doen hier in september, ja, het heet tegenwoordig de Kennedy Mars. Het heette vroeger de 80 van de Langstraat. En dat is een wandeltocht van 80 kilometer in 1 keer. Dat begint zaterdagavond 12 september dit jaar op 8 uur 's avonds. En dan moet je de volgende ochtend of volgende dag om 4 uur binnen zijn.
1: Ja.
0: De hamvraag.
1: Dat is ook even doorbikkelen.
0: Is dat wat voor jou?
1: Die staat wel op het verlangenlijstje, ja.
0: Ja, bij mij ook, hoor. Maar ik ben er ook nog niet aan toegekomen. Ondanks dat ik al ruim 20 jaar deze mars meemaak. En die staat ook bij mij nog steeds op mijn bucketlist. Misschien kunnen we een keer samen gaan lopen, wie weet.
1: Ja, nou ja, dan moet er gewoon een dikke kruis op die datum dan een keertje zetten.
2: Ja, volgens mij is dit het moment dan, Paul.
0: Nou, ik moet eerst even nog gaan oefenen, want de voetjes gaan niet... ja, die gaan nu ongeveer tot 15, 16 kilometer, dus ik moet nog even doortrappen.
1: Ja, maar de rest doet het toch altijd pijn, dat maakt niet uit.
0: Dat klopt. Ja, want dat kan ik herinneren van vroeger, toen ik ook van die tocht heb gelopen. Dan ben ik ook heel erg nieuwsgierig, hè, want dat is natuurlijk ook een... ja, na al die kilometers, dan heb je ongeveer 200 kilometer gelopen. De Viola Gladiole, hoe is dat als je daarop komt?
1: Ja, dat is één groot feest, hè. Je komt eerst in het gebruis van alle studenten die heel de dag lopen te feesten en jou lopen te aan te moedigen om de laatste kilometers daar te wandelen. Ja, dat is niet uit te drukken. Je voelt je net een wereldster die door Nijmegen wordt gedragen.
0: Ja, je zweeft dan over die gladiolen, zeg maar.
1: Ja, je zweeft en loopt over de gladiolen.
0: Oh, je loopt er ook over.
2: Maar zo te horen smaakt dat naar meer.
1: Ja, nou ja, misschien wel. Maar ik heb altijd gezegd, omdat ik 2 jaar geleden de 190 heb gelopen... Ja, ik denk, moet ik die toch een keer echt afvinken met de 200? En ja, say never never, maar het kost je ook een weekje vakantie. Hè? Dus je moet er veel investeren.
0: Dat ook. En ik weet, jullie liepen met z'n vieren. Zijn jullie alle vier gefinished?
1: Ja, zeker. Sterker nog, er is er nog eentje aanraakt. Dus we hebben met z'n vijven gelopen uiteindelijk. En we zijn allemaal tegelijk over de finish gegaan. Dus.
0: Oh, leuk.
1: En één deed het voor de 2e keer. En eentje voor de 12e, andere voor de 19e. En de andere, geloof ik, voor de 8e keer.
0: Zo. Dat is inderdaad... Je hebt dan heel wat kilometers in de voeten en de kuiten zitten.
1: Nou ja, dat. En dan help je elkaar door alle pijntjes heen.
0: Ja. Ja, want ik denk dat dat wel nodig is. Ik denk als je individueel gaat lopen dat je het niet gaat halen, denk ik.
1: Ja, toch wordt dat misschien de nieuwe uitdaging.
0: Oeh, dat wordt wel een hele grote uitdaging. Ik ben benieuwd. Ik blijf je volgen, want je weet, ik heb je alle 4 dagen gevolgd in de wandel.
1: Zeker,
0: om
1: zeker.
0: Zo te zeggen.
1: Zeker.
0: Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik ben best wel trots op je dat je het weer gehaald hebt.
2: Ja, ik ook.
1: Nou, dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja, beide dankjewel. Beide dankjewel. Ja, ik zeg altijd, zit tussen het kopje, dan red je het. Dan moeten de voetjes meewerken, maar de rest moet allemaal kunnen.
2: Nou, dan heeft onze aanmoediging geholpen natuurlijk, het plaatje waar wij gedraaid hebben voor je op dinsdagavond, waar je woensdag gehoord hebt.
1: Zeker, zeker, zeker. Ja. Dat hebben we met z'n allen perfect uitgezocht, hè.
3: Ja, ik heb trouwens ook over de Vierdaagse van Nijmegen heb ik hier nog een WhatsAppje gekregen. Deze heb ik van Marloes Verbiest gekregen. En die liep de Vierdaagse voor het Goede Doel. Ik denk dat jij heel veel mensen bent tegengekomen die hebben gelopen voor het Goede Doel. Maar zij liep voor Frankie en Koen, de frietbakkers van Oekraïne. En dan kan je nog steeds op sponsoren, zeg maar. En dan kan je doen naar ik kies voor een ander doel. De Vierdaagse Sponsorloop.nl fundraisers/Marloes-Verbiest. Dus mocht je nog luisteraars iets willen doneren voor dit goede doel, dan kan dat. En ik denk dat jij ook heel veel goede doelen voorbij hebt zien komen. Of ingehaald.
1: Ja, je ziet er heel veel. Het Vlinderkind zie je in ieder geval heel veel. En ook heel veel mensen die mensen verloren zijn voor met ALS. Andere vervelende ziektes. Je ziet ze allemaal en iedereen. En dat is het mooie van deze wandeling. Iedereen heeft zijn eigen verhaal hierin.
3: Ja, dus eigenlijk een beetje net als bij de Alpe d'Huez, zeg maar. Beetje dat effect.
1: Ja, nou ja, dat gevoel krijg je zeker wel, zeker wel. En, dat is het mooie. Het maakt niet uit wie je aanspreekt. Je helpt elkaar, ook al ken je die mensen niet.
3: Ja, dat is het. Ik denk dat je het ook samen moet doen, hè. Zo'n gigantische wandeltocht.
1: Wat wij ook zeiden, als er nou ieder sportevenement zo mooi zou verlopen, dat zal een hoop negatieve energie minder kosten.
3: Als dat zou kunnen, dat zou toch geweldig zijn.
2: Ja, er is geen concurrentie, hè? Want iedereen moet die mars voldoen, zeg maar, die 4 dagen. Dus ja, je moet naar het eindpunt. Hè? Dat is het mooie eigenlijk. En je zei, die verbroedering is belangrijk, hè?
1: Nou, dat dus, ja.
2: Heb je een idee hoe dat komt, dat iedereen zich verbroederd voelt?
1: Nou, iedereen weet dat. Iedereen heeft zijn eigen dingetje, zijn eigen pijntje, zijn eigen uitdaging. Maar wel hetzelfde doel. Mm-hmm. En dat is het belangrijkste, denk ik. De een heeft zere voeten, de ander heeft een zere heup. Iedereen voelt met elkaar mee.
2: Wat hadden we bij jou het zeerst op het laatst? Waar had je de meeste pijntjes?
1: Ja, geen pijntjes.
2: Dus geen pijntjes?
1: Een beetje asociaal om te zeggen, maar...
2: Dan moet je een boek gaan schrijven, want ik denk dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn hoe jij dat gedaan hebt.
1: Ja, nou ja, goede schoenen per ongeluk. Ja, je moet gewoon mazzel hebben. Je moet gewoon mazzel hebben.
2: En zonder een merk te noemen, wat voor schoenen had je?
1: Gewoon normale sportieve wandelschoenen.
2: Oké, van een bekend merk of gewoon van de bekende...
1: Van een Frans merk wat heel erg in opkomst is met hardlopen en wandelen.
2: Aha, kijk, dat is dan de... En wat voor sok had je erin, ben ik benieuwd. Nou, zonder naadjes of...
1: Zonder naadjes, zo dun mogelijk. Kijk. Want anders worden je voeten te warm, worden ze vochtig, worden ze week.
2: Ja.
1: En kijk, nadeel is van deze schoenen, als het zou regenen, dan heb ik heel snel natte voeten. Mm-hmm. Maar aan de andere kant komt er heel veel lucht in en uit. En dat is het belangrijkste, naar mijn inziens. Nou, ik heb al 6 marathons gelopen en een hele triathlon. Dus ik weet alle foutjes die je kan begaan, die ken ik onderhand wel.
2: Wow, een triathlon gelopen. Je bent echt een topper, zo te horen. Je hebt wel wat kilometers in de benen. Want ik weet dat dit is een triathlon.
1: Ja, die doet nog meer pijn. Ja, maar dat is maar één dag.
2: Ja. Oh, knap hoor.
1: Ja.
2: Chapeau. Beetje af.
1: Ja, dank u.
3: Ik zeg Stefan, enorm gefeliciteerd nogmaals met dit behaalde succes. En ik wens je nog een hele, hele fijne zondag. En rust lekker uit om maandag
1: er
3: tegenaan te gaan.
1: Nou, jullie bedankt voor de aandacht en wie weet tot de volgende evenement.
3: Dan gaan we je weer volgen en bellen uiteraard, hè? Dat snap je wel.
1: En Paul, wij zetten het in een kruis, hè? Volgend jaar.
3: We zetten een kruis. Een dik kruis.
1: Dan doe jij die zender op je rug en dan kun jij lekker lullen.
3: Ja, doen we. Gaan we met z'n tweeën hier doen.
2: Ik noteer hem alvast voor jullie beiden. Fijne middag. Fijne ochtend.
1: Goedjes.
3: Tot ziens.
1: Hoi, hoi.
3: En dan gaan wij hier natuurlijk verder met Nancy Sinatra. Een passend nummer. These boots are made for walking.

0: Droom jij van het winnen van de Tour de France? Maar weet je niet of je wel geschikt bent om wielrenner te worden? Dat kan anders. Klokhoop presenteert de wielrennertest. Fietsen worden uitvoerig getest op allerlei barre omstandigheden. Nu is er eindelijk ook een test voor de berijder van de fiets. In onze testomgeving word je gedurende een hele dag op een home trainer gezet. Vervolgens word je, net als de Tour de France, blootgesteld aan verschillende weersomstandigheden. Zoals wind, regen en onweer. Wielrenners krijgen vaak een flesje water toegeworpen. Ook dat wordt getest. Daarna wordt gekeken hoe je als wielrenner omgaat met vallen, want een ongelukje kan gebeuren. Ook het verder fietsen met blessures wordt getest. Plassen en poepen moeten wielrenners al fietsen doen, dus in hun broek. Ook dat zult u moeten testen. Na al deze beproevingen volgt de eindsprint. U moet nog één keer vol gas geven. Gefeliciteerd, u heeft de test doorstaan. Tot slot wordt getest hoe goed u kunt omgaan met een leeggespoten fles champagne. De wielrennertest. Zo weet u of u echt geschikt bent voor de Tour de France. Meld u nu aan en betaal slechts €99.995.
1: Hoe groot is nou daadwerkelijk de kans om te winnen in de Tour de France? Heel klein.
2: Ja, dat was er eentje vanuit het klokhuis. En ja, ik vind het wel leuk om dat soort grappige sketches te doen tijdens de Goedemorgen Langstraat-uitzending. Waar we het over vakantie hebben en natuurlijk het fietsen van de Tour de France. We zitten het eerste uur er alweer bijna doorheen, Arno.
3: Het vliegt voorbij,
2: het al. Vliegt voorbij het vliegt altijd. Voorbij. Het was dinsdagavond ook, hè? En is het gezellig. En wat? Ja. Opeens was het alweer 10 uur 's avonds.
3: Er zijn al 4 uurtjes in de week die gezellig zijn, hè?
2: Ja, leuk, hè?
3: Nu de rest nog even invul.
2: Ja, is nog een uurtje.
3: Komt nog, hè?
2: Komt helemaal goed. We gaan op naar het nieuws, de commercials. En we zijn natuurlijk weer terug na de klok van 10 uur. En mocht je nog een verzoekje hebben, je kan het altijd aanvragen op 06 21 21 32 10. En ik zeg, tot na de klok van 11 uur.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n 350.000 euro. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Goedemorgen Langstraat. En niet zoals de aankondiging aangeeft met Rudy, maar met Arno. Goedemorgen Arno weer.
1: Goedemorgen Paul. Goedemorgen luisteraars.
0: Het blijft gezellig, hè?
1: Dus, ik hoop het.
0: Ja. En je vertelde net iets wat je las op internet vlak voor het nieuws. En ik denk van, dat moeten we even vertellen.
1: Ja, dat is leuk.
0: Iets met een stok en slaan en therapie. En noem eens, vertel. Ja.
1: Ik lees hier net eventjes op Omroep Brabant. Therapie met metalen stok steeds populairder. Maar een beetje kanttekening staat erachter, maar toezicht ontbreekt. Nou goed, het grappige is,
0: toezicht ontbreekt, het lijkt me best pijnlijk.
1: Nou, lichamelijk doet het niet pijn. Oh. Maar emotioneel kan het wel wat dingen opruimen. Want het is namelijk de nijtherapie. En die metalen stok is een biotensor of biosensor. En wat houdt het in? Het is gewoon een handvat met een dun metalen staafje. Oh. En daar zit een ringetje aan het eind. En daar kun je dus met het onderbewusten. Je hebt het bewuste en het onderbewuste. Yeah. Maar ons onderbewuste bestaat uit 95% waar je handelt. Kun je daar vragen aan stellen aan het onderbewuste? Nou, ik ken dat ding, want ik ken het al 26 jaar. Ik heb het ook ooit in mijn opleiding gehad. Maar ik werk ook met nijtherapie, zoals dat zo mooi heet. Ja. Opgeleid door Roy Medina zelf, die dat vanuit Amerika naar Europa heeft gebracht. In 1995 al, wij zijn opgeleid in 2009, zeg maar. En met nijtherapie dus namelijk neuro-emotionele integratie. Dus je kunt namelijk in je onderbewuste dingen deblokkeren. Want iedereen maakt van alles mee in zijn leven. Dus je bent opgevoed door je ouders. En die zijn weer opgevoed door hun ouders. En dat soort dingen kun jij, die belastingen kun je meenemen in je systeem. En daar kun je last van hebben. Want ja, bijvoorbeeld jouw ouders, waar zijn die opgegroeid in welke omgeving?
0: Amsterdam.
1: Amsterdam, nou. Hè, ja. Bijvoorbeeld Amsterdam zou kunnen zijn gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. En de ouders van jouw ouders kunnen die bombardementen meegemaakt hebben. Dus daar kan angst zitten. En die kunnen dat weer doorgegeven hebben weer aan jouw moeder bijvoorbeeld. En jij komt ook uit jouw moeder natuurlijk. Meestal, want mannen kunnen niet zwanger worden. Maar toen jouw,
0: als het goed is wel, ja.
1: Toen jouw oma zwanger was van jouw moeder, zaten haar eitjes al, waar hij uit geboren bent, zaten al bij haar in de buik. Dus al die emoties kunnen ze meenemen. En dat kun je namelijk deblokkeren. Dat kun je oplossen. Dat is heel interessant. Ik doe het ook altijd een beetje aan nijtherapie. Ja. Het werkt fantastisch. Ik kan op afstand, dus je kunt het heel simpel bij mensen oplossen. Alleen ja, er is geen wetenschappelijke basis. Maar ja, wat is wetenschap? Ik zeg altijd, als het werkt, is het goed. En hier staat een beetje een negatieve noot bij. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die volgen één dag een opleiding. En er zijn erbij die doen dat een paar jaar. Nou, we hebben er 2 jaar opleiding gehad. En het mooie is, ja, als mensen bijvoorbeeld een depressie zouden hebben, ja, dan moet je ze doorsturen. Want je kunt niet alles oplossen. Alleen de medicatie blijkt, wetenschappelijk onderzocht, dat maar 3% van alle medicatie wat doet. En dan kan het ook zijn dat 1% al meegenomen is. Dus al die medicatie die ervoor geschreven wordt, werkt ook niet altijd. Want er is maar 1 medicijn eigenlijk wat echt werkt. En dat is antibiotica. Want dat neem je een tijdje en dan stop je ermee. En de rest moet je ze erbij sluiten. Slegen. Dan, ik kom cliënten tegen, die hebben meer last van de bijwerking dan wat het product doet. Dus ik zeg niet dat je niet naar de arts moet en geen medicatie moet gebruiken, maar ga gezond nadenken. En ik zeg altijd, hier wordt het wel beschreven als een soort kwakzalverij. Nee, het is gewoon de natuurwetenschap. En die is belangrijk.
0: Die is belangrijk.
1: Die is belangrijk. En tuurlijk, artsen zijn belangrijk. Heb je morgen een hartaanval of breek je een been, moet je naar de dokter. Maar voor al het andere moet je wegblijven bij die gasten.
0: Weet je wat ook helpt?
1: Muziekje.
0: Een goed muziekje.
1: Wat heb je klaarstaan, Paul?
0: Ik heb Richie E. Poveri uit 1981.
1: Lekker man, Italiaanse muziek.
0: Ja, Zara Pertje, Ti Amo.
1: Heerlijk.

0: Ja, ik kan het ook niet alleen hoor. De dijk, ik kan het niet alleen. Het is ook wel even lekker, hè? Zo'n even lekkere beat.
1: Heerlijke plaat.
0: Heerlijk, hè?
1: Is dit voor het item wat je nu gaat doen? Ik kan het niet alleen.
0: Ja, dat gaat zeker passend zijn voor het eitje wat ik deze zondagmorgen weer gekookt heb, om het zo te zeggen. Vorige week was hij een beetje doorgekookt, zeg maar. Een beetje hard gekookt.
1: Mm-hmm.
0: Hij is nu een beetje... Ja, een lekker stuk geschiedenis heb ik ervan gemaakt.
1: Oh, ik was gewoon net vragen. Hoe lekker vind je jouw eitje? Moet die dan zacht zijn of...
0: Exact 8 minuten.
1: Dan heb je een hardgekookt eitje.
0: Dan heb ik net een hardgekookt eitje.
1: Ja.
0: Maar dan is je nog wel lekker zacht van binnen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké, okay. Ja, ik hou van een beetje een nat eitje. Want dat is gezonder namelijk. Dat eigeel moet namelijk niet te hard worden. Het is gezonder voor jezelf. Ja, als het een beetje nog een beetje vloeibaar is.
0: Ik denk dat je hierna dat eitje niet meer zo maakt. Ik noem dat de snot-ei.
1: Nee, niet helemaal de snot-ei. Nee. Het wit moet wel wit. Het wit moet

0: wel gestold zijn, om zo maar te zeggen.
1: Okay.
0: Een minuutje of vijf, zo zes. Dat is een lekker eindje.
1: Ja, nee.
0: Maar ligt aan hoe hoog je het gas weer hebt staan, hè?
1: Acht minuten.
2: Acht minuten vol koken.
0: En eet je dan één of twee?
1: Eén.
0: Eén, oké. Elke dag?
2: Nee. Meestal alleen in het weekend.
0: Alleen in het weekend?
2: Ja, dan neem ik ook de tijd voor om iets lekkers te maken. Dan maak ik ook een lekker broodje gezond met kaas en komkommer en tomaat en alles erop en eraan.
0: Zo, ik krijg altijd.
2: En dan, als ik ze in huis heb, een lekkere plak kiprollade erbij.
0: Mm.
2: Ja, dat is... in plaats van boter smeer ik er dan sandwichpret onder.
0: Sandwich.
2: Zo, dat is een bak reclame nu, zeg.
0: Jongen, jongen, ik krijg zo de tips hier op de zondagmorgen van Paul.
2: Ja, dat hoort ook bij je, Goedemorgen Langstraat. Wij gaan lekker op naar het eitje. En ik denk het is de laatste dag van de tour, hè. Dat heeft natuurlijk allemaal met dit te maken. Deze lekkere toeter, die ook als je daarna zit te kijken, die hoor je regelmatig voorbij komen. Want ja, die motoren en die auto's willen natuurlijk echt niet tegen die fietsers aankomen. Wat helaas af en toe wel gebeurt. En ik had zoiets van, het lijkt me leuk om een stukje geschiedenis... Ja, het is niet te vatten in acht minuten, in een eitje, de geschiedenis van de Tour. Want het zijn, dit jaar was het de 113ste rit.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ongelooflijk. Want het is in 1903 begonnen.
0: Ik lees het, ja.
2: Ja, dat was echt een hele tijd terug. We gaan eens lekker luisteren naar een stukje geschiedenis over de Tour.
3: Het muzikale eitje op de zondag.

0: Vandaag in het Eitje op Zondag een stukje geschiedenis over Tour de France. Het begin en het ontstaan van de Tour de France begon in 1903 als een slim marketingidee van krantenman André Deschamps om zijn sportkrant Lotto te verkopen. In de loop der decennia groeide de koers uit tot het grootste wielerevenement ter wereld. Vanaf 1930 reden renners in nationale teams in plaats van per merk. De gele trui, geïntroduceerd in 1919, zodat de leider goed zichtbaar was. De meeste gele truien verzamelde Eddy Merckx in zijn carrière, namelijk 111.
1: Theo Komen.
2: Kan het toch mooi zijn? Wat kan het toch geweldig zijn? Hij heeft nog altijd de voorsprong te winnen, maar niet alleen zomaar de voorsprong. De voorsprong is plotseling uitgebouwd tot 31 seconden. Want de grote coach gaat naast hem rijden, gaat de moed inspreken. En zojuist krijgt ik denk Robert Alpan een waarschuwing, omdat hij geduwd werd door het publiek en nog een keer geduwd werd en zich niet duwen. Maar Robert Alpan is weg. Nee, hij is niet weg. Robert Alpan heeft nu naast zich Lucien van Impen en ook dacht ik bij Naridoo. Helemaal zeker ben ik niet van. Maar misschien dat even de Napel meer zegt of heeft even. Zo is het Theo. Bernardino heeft toch weer gas gegeven. Hij is in de buurt gekomen.
0: Ritten waren toen de tijd extreem lang en renners reden vaak 's nachts op zware, onverharde wegen. De langste toeretappe ooit, dat was de vijfde rit in Tour de France uit 1920. Het staat te boek als de langste toeretappe in de geschiedenis. In 482 kilometer reden de renners van Les Sables d'Olon naar Bayonne. De Waal, Firmin Lambot, was de snelste in ruim 19 uur. Goed voor een gemiddelde van 25 kilometer per uur.
3: Helemaal ongevaarlijk is het natuurlijk niet. Want ja, als ik een beetje doortrap, had ik zo'n 70 kilometer per uur. Dus even remmen voor rood licht is er niet bij.
0: Hadden we net de langste toeretappe, maar we hebben ook de langste Tour de France ooit. Met een afgelegde afstand van maar liefst 5.745 kilometer. Verdeeld over 17 etappes was de editie van 1926 de langste Tour de France ooit. Eindwinnaar werd de Belg Lucien Buzy. Ter vergelijking, de kortste naoorlogse Tour de France was die van 1989, toen de renners slechts 3.285 kilometer op de fiets zaten. Nederlands succes, Jan Janssen won in 1968 en Joop Zoetemelk zegevierde in 1980.
4: Jan Janssen won immers als eerste Nederlander in 1968 de Tour.
5: Ja, het is een ontroerend schouwspel op dit moment, luisteraars, en ik wil het u graag beschrijven. Jan Janssen die op het ogenblik verdrongen wordt door de journalisten, door de persfotografen. Want op dit ogenblik gaat Jan Janssen af Geldermans op de schouders van een schare supporter die hier meegekomen is naar...
0: De oudste en de jongste winnaar. De oudste toerwinner is ooit Firmin Lambot. De Belg was 36 jaar, 4 maanden en 9 dagen toen hij in 1922 won. De jongste toerwinnaar is Henri Cornet. De tweede editie van de Tour schreef hij in 1904 op zijn naam. Op een leeftijd, ja, 19 jaar, 11 maanden en 20 dagen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit record snel uit de boeken zal verdwijnen.
6: We gaan eens even kijken bij Theo Komen. Theo Komen zit voor de ploeg van Rally en met bewonderende verslaggevers hier vlak voor deze ploeg. Maar wat is er gebeurd? Henny Kuiper kreeg een lekker band. Vier man stopte af en vijf man onder leiding van Henk Lubberdink en Gerry Kneteman gingen gewoon door in hetzelfde tempo. Een fantastisch gezicht was dat. Als je dat vergelijkt met de warnoorden die opstond naar de lekker band van Tevene en de ploeg van Peugeot, dan zeg je wat...
0: Als laatste, leuke weetje over de Tour zijn de bezochte landen. De Tour heeft in zijn lange geschiedenis de nodige uitstapjes buiten Frankrijk gemaakt. Zowel Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Engeland, Ierland, Italië, Spanje, Monaco als Andorra werden bezocht tijdens de Tour.

0: Als ik dit zo hoor, dan heb ik gewoon zin om onmiddellijk in mijn auto te springen en naar Frankrijk te gaan rijden. Ringeding van Michel Fugain en Le Big Bazaar. En ja, daar krijg je echt vakantiegevoel van, hè, van dit soort nummers.
1: Heerlijk, Paul, heerlijk. Ja, he? Ja, dan ja. Moet je, ja, alleen ja, die bosbranden is een beetje lastig momenteel in Frankrijk. Want,
0: ja, dat ja. is wel heftig op het ja. moment, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Maar er zijn nog plekjes waar het goed vertoeven is. Net als bij Montpellier, daar is nog niks aan de hand.
0: Daar is dus, nog niks aan de hand. En moet je ik weet, bij vrienden van mij, die hebben daar ook een minicamping in de Gers. Vlakbij Samartan Montpezat, daar in de hoek. En ja, daar is ook nog niks aan de hand. Ze zullen misschien wel af en toe hier en daar last hebben van de rook. Maar het zonnetje schijnt daar in ieder geval wel.
1: Kijk.
0: Ja, de tijd vliegt. En wat ook vliegt, dat zijn de verzoekjes. Die vliegen om mijn oren. Dat is ongelooflijk. Er komt weer eentje binnen. Ik hoop dat het nog gaat lukken, maar het lijkt me wel een leuk nummer. Show Me The Way van Peter Frampton.
1: Oh, lekker man.
0: Ja, die is van een hele bekende. Ja, hij is er niet, maar toch is hij er wel.
1: Ah,
0: ja. Onze Rudy. Jawel.
1: Onze Rudy, hey.
0: Onze Rudy. Rudy. Ja, dat komt helemaal goed. We gaan nog één nummer draaien en dan gaan we op naar de zogeheten uitagenda. En die wordt straks weer keurig voorgelezen door onze Arno.
1: Ja.
0: Ja?
1: We hebben hele mooie dingetjes voor vandaag en voor volgende week.
0: We
1: hebben wel wat interessante nieuwtjes. Dus mocht je niet op vakantie gaan, hebben wij wel een paar dingen waar je je vandaag en volgende week mee kunt vermaken.
0: En na de uitzending gaan we proberen om contact te leggen met het parkpaviljoen hier in Waalwijk. Want vanmiddag gaat daar ook iets heel moois gebeuren. Maar eerst even lekker luisteren naar Chesto. Don't be shy.

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Ja, en we hebben weer een paar leuke items voor jullie gevonden deze zondagmorgen. Je kan naar het Witte Kasteel, muziek in Loon op Zand op het terras deze of op zondag 26 juli verwelkomen de Deze of terug bij het Witte Kasteel voor een nieuwe editie van Muziek op het Terras. Geniet van live muziek op de binnenplaats van het landgoed. En wanneer? Dat is natuurlijk vandaag tussen 3 en 5 uur. En het heeft ons favoriete prijskaartje. Het is gratis.
2: Oh, interessant, Paul. Interessant.
1: De mensen vragen, zien we jullie vanmiddag?
2: Jazeker.
1: Ja. Wil je de volgende?
2: Ja, ik had even ruzie met de koffiezetautomaat. Die wou ik niet, dus vandaar ik even wat later binnen kon vliegen. Altijd iets anders willen doen. Van groot feest tot lokaal initiatief. Naast de grote publiektrekkers verzinnen onze ondernemers zelfs ook regelmatig iets leuks. Een spontane actie, een thema zaterdag of gewoon de gezellige muziek in de straat. En omdat ons centrum lekker compact is, rol je zo van het ene evenement in een boutique in. Of je ontploft na afloop van direct neer op een lekker terrasje. Dat mag natuurlijk ook. Er is in ieder geval weer een goed excuus om even het centrum in te lopen vandaag. Want in Waalwijk zijn vandaag alle winkels open. Dus je kunt lekker gaan winkelen, op het terrasje gaan zitten. Volop initiatief vandaag. En kijk even op de website welkominwolk.nl/evenementen. Dus vandaag koop zondag in Waalwijk.
1: En wat ook natuurlijk leuk is om te kopen, dat is de Brokantenmarkt in Heusden. Dat is iedere zaterdag van de maand. Dus ben je op zoek naar een leuk dagje uit in Brabant, bezoek de Brokantenmarkt in deze vestingstad Heusden. Iedere zaterdag van de maand dus wordt het Burchtplein in Heusden omgetoverd tot een sfeervolle Brokantenmarkt. Dat is leuk, hè?
2: En wij gaan de volgende week opnames maken.
1: Oh, dat is helemaal mooi.
2: Dus dat komt ook op tv.
1: Dus dan kunnen we het ook op Langstraat TV gaan zien.
2: Ja.
1: Dus hier staan meer dan 50 gepassioneerde brokanteurs hun mooiste vondsten te presenteren. Dus ik zou zeggen, dwaal langs de kramen vol vintage-schatten, serviesgoed, paspoppen, industrieel design, flessen, zilverwerk, glaswerk, kleine meubelen. En het maakt niet uit of je nu een verzamelaar bent of op zoek bent naar iets bijzonders voor je eigen interieur. Je slaagt hier gegarandeerd. Dus combineer je bezoek aan de Brokantenmarkt met een heerlijk drankje op een van de vele gezellige terrassen in Heusden. Of neem de tijd om de unieke winkels en boutiques in de stad te ontdekken. Want Heusden is heel gezellig. Hè,
2: wat dat Jazeker. Gaat. Het is echt een trippleister. Want als je bijvoorbeeld dat in Spanje tegen zou komen of in Italië, ja, dan ga je alles fotograferen. Want het is zo authentiek, dat Heusden.
1: Ja, dat is gewoon gezellig. Want ik kom regelmatig in Frankrijk. En heb je ook echt van dat soort marktjes. En van dat soort heerlijke terrasjes. Dat lokt jou gewoon om te gaan zitten. En lekker een cappuccino of een wijntje te pakken.
2: Ja?
1: Dat moet je gewoon doen.
2: Wat is je favoriete wijntje, Paul?
1: Rosé. Niet echt wijn, maar ik vind het wel lekker. Even kijken, we gaan nog even een klein stukje verder. Want neem de tijd voor de unieke winkels en de boutiques in de stad. De combinatie van historische charme, gastvrijheid en authentieke vondsten maakt van elke bezoek een bijzondere ervaring. Het is iedere zaterdag van de maand, van maart tot en met december, op het Burgplein in Heusden. En dat is dan van 10 tot 5 uur. Wil je meer informatie hierover? Bezoek dan www.brokantenmarktheusden.nl. En dan heb jij nog één berichtje liggen, als het goed is.
2: Jazeker. Ik heb nog één berichtje natuurlijk. De Langstraat, het is weer zomervakantie. En dat er wel een massaal een paar dagen op uitgetrokken wordt in deze periode, zijn de inbrekers natuurlijk een stuk actiever. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor de inbrekers. En de politie bespreekt op hun Facebook namelijk het toenemende aantal huisinbraken in de zomervakantie. En geeft tips om inbraak te voorkomen. Plaats pas foto's van je vakantie op je internet als je weer terug bent, is een van de tips. Laat daarnaast je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met camera, zodat er altijd iemand een oogje in het zeil kan houden. En de belangrijkste tip, zorg dat je huis er bewoond uitziet. Laat er iemand de post uit de brievenbus halen, de gordijnen open en dicht doen, hang een tijdschakelaar aan je lampen en laat wat afwas staan. Bijvoorbeeld een kopje koffie op je tafel, hè? Dan denken ze van nou, die is nog thuis.
1: Ja, die is even met de hond lopen.
2: Zeker.
1: Zeg maar. Ja. En die komt zo weer terug.
2: Ja, maar jij hebt altijd een hele goede alarmsysteem.
1: Dat heb dat je ook nog, maar die heb ik sowieso. Want die kan echt aanslaan als het hem niet bevalt. Maar ja, het is eigenlijk al onbekend dat je dat soort dingen moet doen voordat je op vakantie gaat.
0: 100% voor jou.

0: Ja, heerlijk nummer Show Me The Way van Peter Frampton. Aangevraagd door mijn radiomaatje Rudy. En Rudy, heel veel plezier op je vakantie. En volgende week kan je weer een nieuwe aanvragen. Onder de knop hebben wij Hetty van het Parkpaviljoen. Goedemorgen, Hetty.
1: Ja, goedemorgen, Paul.
0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hi.
0: Het gaat weer gebeuren vandaag bij jullie in het Parkpaviljoen, hè?
1: Ja, het gaat weer gebeuren.
0: Ja. Ja, ja. Ik hoop wel dat het droog blijft, of is het vandaag ook binnen?
1: Nee, het is altijd buiten zomers.
0: Ja. Zomers is altijd buiten, dan hoop ik dat het droog blijft, ja.
1: Een echte band, dat kan niet binnen, dan gaat het dak eraf, dat kan niet. Een zaaltje te klein voor, ja.
0: Ja, want als ik hier kijk op jullie website, ja, zeg het maar wie er gaan komen.
1: Ja, de Destiny...
0: Destination Blues Band.
1: Ik moet goed zeggen. De Destination Blues Band.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en ik sprak mensen die hebben die band gisteren al eventjes gehoord. Want die traden op het terras. Er waren een paar bandjes in het centrum van Waalwijk. En daar stonden ze ook met een paar nummers, geloof ik. En die mensen zeiden dat het een heel goed bandje was. Dus nou, dat belooft weer wat.
0: Ja, ik heb ze ook al eens een keer gehoord. En die spelen het dak eraf straks, hoor.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nou, dat is maar goed dat wij genoeg bier koud hebben staan dan.
0: Ja, ze spelen weliswaar koffers. Maar het is alsof je de echte artiesten hoort.
1: Zo goed
0: klinkt het. Ja,
1: nou, helemaal goed. Ja.
0: Ja, want ik heb wel kleine stukjes van hun gevonden, maar niet een heel nummer. Dus dat vond ik jammer. Ja, anders had ik hier echt een deel van hun zelf gedraaid op de radio.
1: Ja.
0: Maar helaas, ik heb wel een nummer Wat zij kofferen, die heb ik wel gevonden. En die gaan we zo meteen ook lekker draaien.
1: Nou, helemaal goed, helemaal fijn. Ja. Ja, dus. Nou, we zijn heel benieuwd. Ja,
0: ja, want het
1: wij gaan gewoon heel de zomer door, hè. Wij hebben geen vakantie eigenlijk.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Jullie gaan gewoon door tot het loodje, zeg maar.
1: Wij gaan gewoon door tot het gaatje.
0: Tot het gaatje, dat mag ook.
1: Ja. Alleen onze huiskok Bert, die gaat wel 3 weken op vakantie in augustus.
0: Okay.
1: Dus eten met Bert, dat ligt dan wel 3 weken stil. Ja.
0: Dus we kunnen even niet eten bij jullie?
1: Nee, we kunnen even niet komen eten bij Bert. Bij het Parkpaviljoen. Ja.
0: Wilde ik toch net van de week gaan boeken?
1: Ja, precies. Ja, pech, hè? Pech.
0: Dan hebben we pech.
1: Ja, echt wel. Hattie,
2: even een vraag. Want we zijn natuurlijk in heel Brabant een beetje te beluisteren via DAB+, langsgraad FM. Voor de mensen die buiten Waalwijk komen, waar zit het Parkpaviljoen?
1: Het Parkpaviljoen zit aan het Beukenlaantje. Aan de grote straat, de toegang tot het wandelpark. Dat is een beukenlaantje. En als je van de grote straat dus dat beukenlaantje ingaat, dan zie je aan de rechterkant het Parkpaviljoen staan. Mooi in het groen, mooiste terras van Waalwijk, hè? Ja.
0: Nou, het is eigenlijk, het beukenlaantje ligt bijna recht tegenover Café Mart. Dat zegt ook wel.
1: Ja, Mart Brok. Precies. Ja, precies.
0: Dat is een bekend punt, want dan zijn jullie echt makkelijk te vinden.
1: Ja, precies, dat klopt. Als je met je rug naar Maart Brok staat, dan heb je recht tegenover het parkeerterrein en zie je het gebouw liggen.
0: Ja, aan het eind van het parkeerterrein kan je het Parkpaviljoen al zien liggen, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: En ook als mensen vragen van waar ligt Jeu de Boelbaan in het park, dan komen ze letterlijk naast jullie uit.
1: Die boelbaan lag vroeger in het park schijnbaar, maar die ligt nu al, weet ik veel, 20 jaar of zo. Ligt die ook aan het Beukenlaantje, schuin tegenover ons. Inderdaad.
0: Dus jullie zijn altijd goed te vinden, om het zo te zeggen.
1: Ja, wij zijn, dat blijkt ook wel. De mensen weten ons ook wel goed te vinden, ja.
0: Ja, want ik denk dat het vanmiddag het Beukenlaantje helemaal vol gaat staan.
1: Ja, dat kan best alweer eens flink vol staan, dat klopt, ja.
0: Ja, dat dus verwacht ik wel.
1: Terras vol staat, dan kunnen ze mensen in het Beukenlaantje nog achter de heg kijken en luisteren, ja.
0: En zijn er nog meer specifieke dingen die deze week gaan gebeuren?
1: De komende week hebben we niet echt specifieke dingen. Ja, wij doen mee aan de burgerbegroting van Waalwijk. Die ken je denk ik wel, hè?
0: Ja.
1: Projecten. Waar mensen op kunnen stemmen, want onze huiskok Bert die heeft dus een nieuwe oven nodig en wat andere keukenapparatuur. En dat kost maar liefst €9.500, geloof ik, als ik het goed zeg.
0: Jeetje.
1: Ja, en dat kunnen wij natuurlijk nooit betalen.
0: Nee.
1: Dus ons bestuur heeft ons project dus ingediend voor de burgerbegroting. Dus in september dan kun je stemmen op Bert.
0: Gaan we doen, met z'n allen. Ja. Bij deze, de oproep.
1: Dat wil ik maar zeggen. Ja.
0: Bij deze, met z'n allen stemmen.
1: Met z'n allen stemmen op Bert. Dat is heel de maand september, van 1 tot 30 september of zo. Ja.
0: Is daar een website van, waar je dan je stem kan uitbrengen?
1: Ja, iets met Waalwijk Burgerbegroting uit het hoofd. Ja, die overvalt me nou, hè. Dat weet ik niet uit het hoofd. Maar,
0: daar ben je goed in, hè, dat weet je.
1: Ja, ja, ja, maar dat komt nog wel in de publiciteit, neem ik aan. En op meedoenwaalwijk.nl of zo, iets in die richting kun je nu al kijken welke projecten er allemaal ingediend zijn. En hoe werkt en hoe het allemaal werkt.
0: Ja. Dat gaan we opzoeken en dan hebben we het zeker de volgende keer nog eventjes over. Want dan kunnen we best nog een keer herhalen. Dat is best belangrijk. Hoe dichter we bij september komen, hoe belangrijk het is dat de mensen ervoor gaan stemmen.
1: Zeker, zeker. Want we moeten het niet vergeten natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, klopt, klopt. Ja, ja. Dus dat is wel een bijzonderheidje om te melden. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Gaan we aan werken. Dat het goed gaat komen.
1: Is goed. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ik zou zeggen, een hele fijne middag straks. En geniet van de muziek. Ja. En ik heb hier, om een beetje in de sfeer te komen, heb ik al een nummer klaarstaan. Ja. En dat is van Eric Clapton, want daar spelen zij ook een cover van. En ik heb hier klaarstaan Lay Down Sally. We gaan die lekker draaien, Hetty.
1: Ik blijf nog even hangen, dan hoor ik het ook.
0: Ja, ja, dat is goed.
1: Ja, oké. Okay. Hey,
0: alvast bedankt en een hele fijne middag.
1: Ja, jullie ook.
0: Tot ziens.
3: Hoi.
1: Doei. Doei. Doei. Doei.

0: Ja, Joshua Caddison met Jesse. Heel mooi nummer, heel gevoelig liedje. En ja, dat is eigenlijk al bijna de afsluiter van deze Goedemorgen Langstraat op 26 juli 2026. En heb je iets leuks te vertellen? Wil je iets kwijt op de radio? Wil je een bezoekje brengen aan de studio? Dan kun je natuurlijk ook altijd even een berichtje sturen naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. En dan, ja, als het leuk is of anekdotisch is, wij nodigen je uit, hè. De koffie staat altijd klaar.
1: De koffie is heerlijk.
0: De koffie is hier prima. Zeker, die is van Krieken. Dat kunnen we rustig zeggen, want we hebben ook de reclame van.
1: Ja, ja, zeker. Heerlijk. Ja,
0: heerlijke koffie. Ja. Arno.
1: Paul.
0: Dank je wel.
1: Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ik vond het reuze gezellig met jou.
1: Ik vond het bijzonder gezellig.
0: Ja, ja. Net als afgelopen dinsdag.
1: Zeker.
0: Hebben we er weer een leuk feestje van gemaakt.
1: Het was geweldig. Het vloog voorbij.
0: Het vloog voorbij, inderdaad.
1: Het was een waar genoegen. Dank je wel.
0: Ja. Dinsdag ben jij weer te horen.
1: Ja, mag ik weer.
0: Arno en Frans.
1: Ja.
0: Vanaf 8:00 PM.
1: Gaan we los.
0: En ik, ja, ik ben er dan volgende week zondag uiteraard weer. Nog steeds zonder Rudy, want die is dan nog steeds heerlijk aan het genieten van zijn vakantie. En ja, vanmiddag in het Parkpaviljoen. Heel mooi feestje daar.
1: Ga je er naartoe?
0: Met de Destination Band. Ik denk niet dat ik er naartoe ga, want ik moet even thuis het een en ander doen, want morgen komt er een nieuwe kledingkast.
1: Oh, dat vertelde je.
0: Ja, dus ik moet even ruimte maken in de kamer en dan zorgen dat hij er morgenochtend gewoon lekker in kan.
1: Mm-hmm.
0: We gaan eruit met, ja, je hoort het al, ik heb nog steeds het Tour de France muziekje op de achtergrond. We gaan eruit met een hilarisch nummer van Kees Haak. Op de fiets en we zeggen tot volgende week.
1: Tot ziens.
0: Bye.
1: Bye bye.
2: One, two.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken, vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.
1: Sweet chocolate, chocolate malt candy, gumdrops,

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley. Maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. Eén persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: deze morgen Erik Vorvliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Marja van Ross Hansers is deze week gekozen tot Frits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Het is de zevende jaargang, weken nummer 30. Het is de lijst van zaterdag 25 juli 2026. En het is voor de 339e keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En wat hebben we deze week in de Flitsende 50? Nou, laten we eens even kijken. We hebben 9 oude flitsschijven, 11 zittenblijvers, 13 stijgers, 24 zakkers... en slechts 2 nieuwkomers. Dat betekent ook 2 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49. I've got

Kees dacht ook, we hebben maar twee verdwenen platen, dus ik maak de fragmenten wat langer. En Wasavi van Naona, samen met Lil Kleine, stond 7 weken genoteerd. 117 punten en 129 punten. Slechts 8 weken in de lijst. Ruben Hilden, een oude flitschijf met 20 seconds. En die vonden we vorige week nog op nummer 47. Nou, dan gaan we naar de lijst van deze week. Op nummer 50 van de 41 afkomstig. 21 weken voor Max en Eddie Grammer met Thing I Love. Op nummer 49 van 44 afkomstig in de 26e week. Shakira met Zoo. Je hebt mij van Kevin en Roxy Dekker stond 11 weken genoteerd. En zakt deze week van 36 naar nummer 48. En nummer 47 is een plaat die komt van de 39, 10 weken voor Billie Jean van Michael Jackson. En dit is nummer 46. Blijven staan, Shannon Spyro.

Material Lover Shannon Spargo staat inmiddels eventjes spieken. 6 weken genoteerd. En deze week blijft ze staan op nummer 46. 46 weken genoteerd is nu Olivia Dean, Man I Need. En ze zakte deze week naar nummer 45.

The Man I Need. Het is dan de single van Olivia Dean. 46 weken staat ze nu genoteerd in de flitsende 50. En daarmee haalt ze in deze week 2004 punten. En het is de derde plaat die de 2000 grenzen weet te passeren. Deze week zakt ze helaas wel weg van 36 naar 45. En na de langsgenoteerde hebben we een jong genoteerde. De flitsschijf van vorige week komt deze week binnen op nummer 44.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartenbreker Emma Hees is deze week binnengekomen op nummer 44. En vorige week was het nog de flitschijf. Nummer 43 komt van 42 en daar vinden we Lil Kleine.

De enige van Anton. Twee weken zat de plaats genoteerd. En deze week gestegen van 50 naar nummer 42. 41 gaan we nu draaien. Die komt van 45. Topic samen met Berry G. En Sorry Papi.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, de eerste overzicht gaat van 50 naar nummer 40. 50 van 41, gezakt Max Randy Grammer. En de Finger Love, 21ste week. Iets langer, 26 weken, Shakira, Zoo, 49, vorige 44. 48 komt van 38, dat is 10 plaats verlies voor Kevin en Roxy Dekker in de 11e week. Je hebt mei. Billie Jean, Michael Jackson, 10e week inmiddels, 39 naar 47 gezakt. 46 blijft 46 voor Shaina Spiro met Matt Will Lover, 6e week. Olivia Dean, bijna niet op 45, komt van 36. In de 46e week, de ex nummer 1. Emma Heesters dan, met de eerste nieuw binnenkomer. Achtenbreker op 44 nieuw. 42 komt naar 43. Little Kleine, Samuel Welton, maakt me nou niet gek, 12e week. En Anton, en de enige, die kwam vorige week binnen op 50, is nu doorgestegen naar 42. 41, Sorry Papi, en de tweede week kwam vorige week binnen op 45, dus naar 41 gestegen, met Topic en Becky G. Somberdam, My Body Isn't Ready, op 40 is dat de tweede nieuwe binnenkomer.

Nieuw. Nieuw. In de flitsende 50. Is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.

Twee nieuwkomers deze week, maar in de Flits in de 50. Hartenbreker van Emma Heesters. De flitsgeef van vorige week kwam binnen op nummer 44. En op nummer 40, My Body Isn't Ready. En dat is de nieuwe single van Sambre. En die kwam binnen op nummer 40. En dan zijn we nu tijd voor nummer 39. En dat is een plaat die komt van 35. Ze staat inmiddels al 21 weken genoteerd. En ze gaan langzaam naar beneden. En dat doen ze heel veilig. Drive Safe, Mal Smits en Neil Horan.

ruim schreef 21 weken lang nu in de flitsende 50. En ze gaan langzaam terug van 35 naar nummer 39. Maalsmitter dus samen met Neil Horan. Dan nummer 38, die stijgt weer, want die komt van 40. Zat al 14 weken genoteerd. Heeft ooit al eens een keer op nummer 14 gestaan. Ik heb het dan over de single van Bruno Mars en die heet Risk It All.

0: Risk It All, de single van Bruno Mars. 14 weken staat hij genoteerd. En deze week weer lichtelijk omhoog gegaan. Van 40 naar nummer 34. En we komen Bruno Mars nog zeker twee keer tegen. Vandaag in de flitsende 50. Maar nu 37, Sam Fender met Olivia Dean.
1: Now let go of everything I've heard.

Vijf weken staan ze genoteerd. Door het oog van de nacht. En dan hoorde je de plaat van Flair. Een van de oude flitsschijven. 9 flitsschijven hebben we deze week. En er staan er nu 6 achter elkaar. Want dit is ook een oude flitsschijf.

Misschien is het tijd, en dat is dan de single van Yves Berensen. 3 weken staat hij genoteerd. En deze week 2 plaatsjes omhoog van 37 naar 35. 43 vorige week, hebben we even de cijfertjes omgedraaid. Nu 34. Boza, Lose Myself.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Met Eska in de Stad brengt Eska een nieuwe Nederlandstalige single uit. Het nummer gaat over het stadsleven en de momenten die daarbij horen. Eska kiest voor een eigentijdse popproductie met een toegankelijke melodie. De artiest richt zich op Nederlandstalige muziek en bouwt stap voor stap aan een eigen repertoire. Met Eska in de Stad voegt Eska een nieuwe release toe aan het aanbod van moderne Nederlandstalige muziek.
0: Flitsende 50 feitje.

Esker, interessant. Dat is een oude flitschijfje. 4 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week 1 plaatsje teruggegaan. Van 32 naar 33. Nummer 32, dat is ook een oude flitschijf. Staat inmiddels al 6 weken genoteerd. Uit Duitsland afkomstig. Helene Fischer met Heute Nacht. Kennst du die

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De vijf stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

0: goed.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 40 naar 30 nu. Het volgende overzicht Flitsende 50 met Somber. My Body Isn't Ready op 40 nieuw. 39 van 35 is dat Miles Smith en Neil Horn in de 21ste week Drive Safe. En 40 gaat naar 38. Twee plaatsen winst voor Bruno Mars, Risk It All. 33 naar 37 gezakt voor Sam Fender en Olivia Dean, 19e week, Rain Me In. En 27 gaat naar 36, Flair door het oog van de nacht, ex-flitschijf. Nog een ex-flitschijf voor Yves Berendsen, misschien is het tijd. 35, komt van 37. En nog een flitschijf in het verleden, Bauza en Love Me, Myself. Dat op 34 komt van 43, is gestegen dus. 32 naar 33 is inplaatsverlies voor SK en SK in de stad. En Helene Fischer is ook een ex-flitschijf, Hoi de Nacht. 32 volg ik nog 25 gezakt. Hoge zakker, Bente, 3, 2, 1, telt af. Met van 30 naar 31 is dat inplaatsverlies. Dan de nummer 30 van 28, Prospa en Clooney en Free Your Mind, 7e week.

0: Brossa en Clooney, 7 weken lang zijn de platen genoteerd. En deze week zakt hij helaas terug van 28 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50.

De top 3 van vorige week. Op het nummer 3, Talk to You van Another 54 Ultra. Magnetic van Bowser vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira. Samen met de Burna Boy stond vorige week nog nummer 1. Zou de plaat nog steeds de nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Ga je vanzelf het antwoord horen hier zo.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: DJ-licious is de artiestennaam van de Belgische DJ en producer Wim Kluckers. Voor Forever Young werkt hij samen met Milo, de artiestennaam van singer-songwriter Jonathan van den Broek. Milo is onder meer bekend van nummers als You Don't Know en IO Technology. Forever Young brengt beide Belgische artiesten samen en behandelt het verstrijken van de tijd en de gedachte om het gevoel van jong zijn vast te houden.
0: Flitsende 50, feitje.

DJ Lissisi is samen met Milo. Twee weken staan ze genoteerd en deze week omhoog gesprongen. Van 48 naar nummer 28. Twee weken langer, vier weken in de lijst. En staat ze Isabelle A. Je kent ze vast en zeker nog wel van...

0: Isabelle, een populaire zangeres uit Vlaanderen. En we blijven in Vlaanderen met Meteor. Want die vinden we op nummer 26 van 20 afkomstig. En hij staat inmiddels 7 weken genoteerd. En hij is op weg naar de nooduitgang.
1: Het was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: De nooduitgang van Meteor. 7 weken lang zat hij al genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij terug van 20 naar nummer 26. En het is nog niet afgelopen met Vlaamse muziek, want nummer 25 komt ook uit Vlaanderen. Maxime samen met Babette. En het nummer heet Hoe dan ook. Deze plaat staat inmiddels al 22 weken genoteerd en gaat weer lichtelijk omhoog van 26 naar nummer 25.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

galop. Moet het nou? Robert van Hemert hoorde je samen met Donny. Die plaat die zat inmiddels 25 weken genoteerd in de flitsende 50. En gaat één plaatsje terug van 23 naar nummer 24. En dan nummer 23. Die zat 19 weken al genoteerd in de flitsende 50. Vorige week nog op een 15e plek. Het is de single van Harry Styles. Hartstikke populaire man tegenwoordig. Je hoort hem met American Girls. Right.

American Girls, en dat is dan de single van de Harry Styles. Deze week op het nummer 23. En helaas is de plaat gezakt. De langsgenoteerde, dat zou je met 38 weken makkelijker kunnen zijn. Maar ja, we hebben een andere plaat staan op nummer 45, die 46 weken genoteerd staat. Dat is Olivia Dean. En de single van So Easy staat 36 weken.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Volgende overzicht flitsende 50. 30 komt van 28. Prosper en Clooney en Free Your Mind. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. 29 blijft 29. 48, een flinke stijger naar 28 is Djalicious, Milo en Forever Young. Dan Isabelle A. en Smeek maar niet om mij op 27 komt van 31. Zakker van 20 naar 26, 6 plaatsverlies voor de muziek van Meteor. Nooduitgang in de 7e week. Maxime, Babette, hoe dan ook, op 25 van 26 afkomstig, 1 plaats winst. 23 naar 24 is weer 1 plaatsverlies voor Robert van Hemert. En Donnie, 25e week, moet dat nou? 23 van 15 is Harry Styles' American Girl. En Olivia Dean en So Easy to Fall in Love op 22 van 19. 17 en 21 is Justin, Jack Style en John en Turn the Lights Off, 19e week. En dan op 20 tot slot van dit overzicht van 18 is Italy en Ronnie Flex, Frenna en Popper.

Populair, en dat is onder iDial samen met Ronnie Flex. En die vinden we deze week op nummer 20. En dan gaan we naar nummer 19 toe. En dat is een hartstikke leuke plaat. Kun je zo meezingen. Bam, bam. You go.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Roxy Dekker is een Nederlandse zangeres die muziek uitbrengt onder haar eigen naam. Ze kreeg brede bekendheid met nummers als Anne Fleur Vakantie en Sugar Daddy en bracht daarna meerdere singles uit. Superstar is een van de nummers binnen haar groeiende repertoire. Naast losse singles bracht Dekker ook een album, Mama I Made It, uit. Met Superstar breidt ze haar discografie verder uit en zet ze haar activiteit als Nederlandse solo-artiest voort.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Ik ben een superstar, zingt Roxy Dekker. 3 weken zelfs genoteerd en deze week is er gestegen van 22 naar nummer 18. Dat is nog niet wat je verwacht van een superstar, of wel?
1: Ik tel de

jou. Arjen Bollemans samen met Zoë Levaaij, deze week op nummer 17 van 14 afkomstig. En ze staan inmiddels al 9 weken genoteerd in de flitsende 50. En dan op nummer 16, daar vinden we een zitterblijver. Want die staat inmiddels al 17 weken genoteerd in de flitsende 50. Jenny Roll en I'm Good.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op Arslan.

0: Wielen, dat staat 3 weken nu genoteerd in de Flits in de 50. En deze week ging hem het omhoog van 24 naar 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flits in de 50. Flits.

Dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Talk To You. Op nummer 2, Magnetic van Nabauza. En Die Die van Shakira samen met Burna Boy. Stond er vorige week nog nummer 1 in de flitsende 50. Zou dat nu nog zijn? Blijf gewoon dit uur luisteren. Ga je vanzelf het antwoord tegenkomen.

0: vandaag?
1: Soms loopt ze, Robert van Hemert staat 6 weken genoteerd. En ja, het weer is wat minder geworden. Dus hij zakt ook van 12 naar nummer 14. Ja, zo gaat het in het leven. Nummer 13 dan, dat is een plaatje die stationair is blijven staan. Jonas en Blue samen met...

Keer dat we Bruno Mars tegenkomen. En blijf lekker luisteren als je fan bent van Bruno Mars. Want hij komt straks nog een keer. Deze On My Soul die staat 2 weken genoteerd. En die sprong van 34 naar nummer 12. En dit is een zittenblijver op nummer 11. Cameron Winecomb met The Kingdom of Fear.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 tot 10, volgende overzicht, flitsende 50. 18 naar 20 is dat populair met Idly en Ronnie Flex en Frenna. Hugo en Solto en Jamaica Bam Bam. 19 en 18, die komt van 22. Iets wat gestegen voor Roxy Dekker, Superstar, derde week. Arend Blommert, Zoe Levee met Tranen van Goud. Die gaat van 14 naar 17 zakken. 16 blijft 16, Jelly Wol, I'm Good, 17e week. En Mavra, Joe en Kenno Choir en Paal. En dat op 15 komt van 24 in de derde week. 14 van 12, Robert van Hemert, Zandloopster, 6e week. En Jonas Blue en Malieve en Edge of Desire, 13 blijven staan. 12 van 34, flinke stijger voor Bruno Mars, On My Soul, voor de tweede week pas. 11 blijft 11 voor Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear in de 11e week. Dubbele 22 weken, Somber en Homewrecker op 10 blijven staan.

Homebreaker van Sombre, die vinden we dan deze week genoteerd op nummer 10. En het is een zitterblijver. 22 weken zat de plaat al genoteerd. De volgende, die staat al 27 weken in de lijst. 12 weken lang stond hij op nummer 1. En het is dan voor de laatste keer dat we Bruno Mars tegenkomen vandaag in de Flitsende 50. Deze keer zakt hij van 8 naar nummer 9 met I

0: Bruno Mars staat met drie platen genoteerd in de Flitsende 50. En een dame die onlangs met drie platen genoteerd stond in de Flitsende 50. En er nu nog eentje van over heeft, is Taylor Swift.
1: Flitsende 50.
2: Nummer 8.

Justin de Wild hoorde je met Cheerio. 13 weken staat hij genoteerd. En deze week zakt hij weg van 6 naar nummer 7. En we blijven een beetje in het Nederlandse repertoire. Nummer 6 die komt van 9, staat 4 weken genoteerd. En dat is ook een Nederlandstalige zomerhit. Zwoele zomernachten heet hij dan. En dat wordt dan gezongen door Rutger van Barneveld.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, het is de hoogst genoteerde oude flitschijf. 14 weken staat hij genoteerd en deze week blijven staan op nummer 5. Nummer 4 is ook een zitterblijver, staat inmiddels al 20 weken genoteerd in de flitsende 50, waarvan 9 weken lang op nummer 1. Ik heb het dan over de single van Alex Warner en die heet Fever Dream.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbrachten via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
0: Flitsende 50, feitje.

En dat was dan de nummer 3 notering. Talk to You staat 15 weken genoteerd. En blijft deze week staan op nummer 3. Another Futuring 54 samen met Ultra. En dan de nummer 2. Ja, die is ook blijven staan. Die staat inmiddels al 16 weken genoteerd. En ik weet niet hoeveel weken al op nummer 2. We hebben het over Bauza. En je gaat luisteren naar Magnetic.

0: Magnetic van Bauza hoorde je. En dat is dan de nummer 2 notering. Nou ja, je hebt waarschijnlijk al in de gaten wat de nummer 1 is. En Casey is alweer volop bezig met zijn lijstje om te voorspellen wat volgende week de top 10 is. Maar we gaan toch even luisteren naar het overzicht van de top 10 van deze week.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: 2.
1: Flitsende 50.
2: 10 naar 2 tellen we af nu in het laatste overzicht van de Flitsende 50. 10 blijft 10, Samber, Homewrecker, 22e week. 27 weken, Bruno Mars, I Just Might, de ex nummer 1, staat nu op 9, komt van 8. 7 naar 8 is dan weer 1 plaats verlies voor Taylor Swift. I Knew It, I Knew You, in de 6e week. En Cheerio met Justin de Wild op 7, komt van 6. 9 gaat naar 6 voor Rutger van Barneveld in de 4e week, Soele Zomernachten. En Teddy Swims, Mr. Know It All, op 5 blijven staan. 4 blijft ook staan ten opzichte van vorige week, Alex Warren, 20e week, Fever Dream. En 3 blijft ook staan ten opzichte van vorige week met Another 50 of 4 Ultra, Talk to You, 15e week. En ook 2 die blijft staan, Bauza Magnetic in de 16e week, Flitsende 50.
3: Ja, en dan had er de jingle moeten komen, maar die laat het even afweten. Nee, ik krijg het niet voor elkaar om, ja, om de jingle te spelen, dus helaas. Maar goed, het maakt niet uit. De nummer 1 noteringen die is ook blijven staan. Dat is natuurlijk Shakira samen met Burna Boy voor de 5e achtereenvolgende week. En nu op de eerste plaats. En de plaat die is dus op nummer 1 blijven staan. Nou, wat ons betreft bedankt voor het luisteren. Volgende week doen we het weer dunnetjes over. En namens Anja, Roger, Kees en Erik zeg ik bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe lijst. En vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl. En klik dan even op jouw top 5.
4: Flitsende 50.
1: Nummer 1.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways opvliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken, vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.
1: What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt candy? Gumdrop.

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
10: Muziek uit de jaren 80.

Wat fijn om deze aflevering van de Platenketting te mogen beginnen met twee muzikale grootheden der aarde die helaas niet meer onder ons zijn. Queen, Freddie Mercury en David Bowie, Under Pressure. Als opener dus van deze aflevering van de Platenketting. Wekelijks te beluisteren op Langstraat FM tussen de klok van 6 en 7. Bowie en Queen, The Witch Queen of New Orleans. Hier is Redbone. Goedenavond.

Met enige regelmaat vormen kleuren ook de verbindende schakel tussen twee platen, zoals hier dus ook het geval was. The Witch Queen of New Orleans was er straks door Redbone en zojuist de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Die bridge die kan verschillende soorten water overgaan. Wij kiezen voor Troubled Water. Hier zijn Simon & Garfunkel.

De laatste twee platen die spelen zich allemaal af zo rond 1970. Net daarvoor The Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. En net daarna I'm Swimming Into Deep Water van Don Rosenbaum. Deep Water, How Deep Is Your Love? De Bee Gees op Langstraat FM.

0: Dankzij het waanzinnig mooie stemgeluid van Herman van Veen komt zo'n liefdesverklaring net even iets meer binnen dan wanneer een ander dat zou doen. De liefde van later. Daarvoor How Deep Is Your Love van de Bee Gees. En we gaan nu op een cabaretachtige wijze verder met het thema liefde en doen dat met Herman Vinkes.
1: Wanneer u toch zo depressief wordt van een onmogelijke liefde, waarom neemt u dan geen liefde die niet onmogelijk is? Hè? Ik bedoel, het kost een paar centen. Ik denk dat die man daar gelijk aan heeft. Want ja, de medische zorg die wordt met de dag duurder. Terwijl zo'n niet onmogelijke liefde... Ja, kijk, dat kost een keer... Ja, wat zou dat tegenwoordig kosten? Ja. Misschien dat u... Ach, Wilfried, daar ben jij wel. Wilfried! Ze komen er hier niet zo gauw uit. Zo'n niet onmogelijke liefde. Wat kost dat? Wat betaal je tegenwoordig voor? Hoeveel, zeg je? Ah, ja. Hij vraagt altijd een tientje, zegt hij.

in ieder geval. Ik heb dat advies van die dokter te harte genomen. En zo begon mijn relatie met Greetje. Ik was dolgelukkig met Greetje. Tot ik op een bepaald moment hoorde dat zo'n soort liefde tegenwoordig levensgevaarlijk kan zijn. Indien u niet altijd seks hebt met dezelfde partner, dan loopt u kans het te hebben. Ik had inderdaad niet altijd seks. Nee, je moet ook wel een keer een hapje eten, maar... maar wel steeds met dezelfde partner. Dus dacht ik, loop ik kans het te hebben. Nou, een alternatief is dan altijd seks. Maar ja, op de eerste plaats is dat onbetaalbaar. Op de tweede plaats vrek je van honger. Dan is er nog een derde mogelijkheid en dat is nooit seks. Voorwaarde bij nooit seks is echter wel dat je dan ook werkelijk met Jan en Alleman nooit seks hebt. En ja, er lopen nu eenmaal figuren op deze wereld rond waarvan ik zeg, ik moet er niet aan denken om daar nooit seks mee te hebben. Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over en dat is veilige seks. Die dingen liggen gewoon in de supermarkt. Ik kan ze daar al heel vaak zien liggen. Ik denk, als je ze daar al heel vaak hebt zien liggen, dan zal het vast ook heel gewoon zijn dat je ze koopt. En dan zal het vast ook heel gewoon zijn dat je ze met een melk en haagslag aflevert bij de kassa. Dus ik lever ze met een melk en een hagelslag af bij de kassa. De cashier telt op. 1 melk, 1 hagelslag. Anja, wat kosten die condooms? Condooms verkopen bij die dan? Blijkbaar. Het is voor de jongen met die snor. En Anja, ja, dat weet ik ook niet. Dus Anja, via de intercom, meneer Dijkstra. Wil meneer Dijkstra even bij kassa 4 komen? De jongen met die snor, die moet condooms. Wat moet het die kost? Even later, de heer Dijkstra, wie was dat met die condooms? En 20 supermarktklanten, hij daar met die snor. Ik had er lang geen zin meer in, wat van seks dan ook. Zeker niet toen ik naar buiten liep en daar zo'n groot plakkaat zag met Herman gebruikssyndroom. Ja, je ziet ze tegenwoordig niet meer, maar er zijn zelfs affiches geweest met Griet Tutelaar gebruikssyndroom. Wondere wereld.

10cc en de Rubber Bullets. Uiteraard een zeer logisch vervolg op het stukje cabaret van Herman Finkes. Condooms of een niet onmogelijke liefde. Want die dingen die worden nu eenmaal niet gemaakt van wol of van koper of wat dan ook. 10cc Rubber Bullets. Pete Wingfield, I am 18 with a bullet. U luistert nog steeds naar het programma De Platenketting op Langstraat FM.

En hier begon het destijds allemaal mee voor Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. En daarna zouden er nog vele muzikale en cabaret successen volgen. Ik wou dat ik jou was. We gaan met een wens verder. Maar eventjes nog de verklaring met de vorige. Pete Wingfield en Veldhuis en Kemper. Hier is Rolls Royce en Wishing on a Star. I'm wishing on

Ik wou dat ik jou was. Wishing on a star. En 1 miljoen sterren tot slot. Want het programma De Platenketting zit er weer op. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jaffa RL. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond en welkom bij Long Street Blues op Langstraat FM. We trapten af met twee prachtige nummers van George Harrison. Een mooie start, maar er staan nog veel meer moois op het programma. Het komende uur hoor je de beste blues, bluesrock en rootsmuziek. Fijn dat je luistert.

Dat was het nummer 2112 van Rush, het ruim 20 minuten durende titelstuk van het album uit 1976. Met dit nummer zette het Canadese trio zich definitief op de kaart. Tegen alle verwachtingen in hield de band vast aan een eigen visie, een combinatie van progressief rock, hard rock en een indrukwekkend muzikaal verhaal. Het resultaat werd een van de meest iconische composities uit de rockgeschiedenis. Neil Peart, Geddy Lee en Alex Lifeson laten hier horen waarom Rush nog altijd wordt genoemd om een virtuositeit, samenspel en vernieuwingsdrang. Een nummer dat je niet alleen hoort, maar echt beleeft.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar El. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
3: Wim Velderman.
4: Waarschijnlijk heb jij dat ook al eens, dat je denkt, wat een dag. Nou, zo'n dag is het vandaag. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. Er staat veel nieuwe muziek voor je klaar, zoals iedere week. We beginnen met Albert Castilla. Hij ging naar Londen, naar de Abbey Road Studios, om zijn cd Grits and Glory op te nemen. Dit is Zack the Juggler. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Ja, leuk gevonden vind je niet dat after 2 a.m. Chris O'Leary was dat. Chris O'Leary, voormalig legerkapitein en politieagent. En tegenwoordig dus op de bühne te vinden. Met gitaar, mondharmonica en zijn nieuwe cd Blue Color, die er absoluut mag zijn. Chris O'Leary gaan we volgen. En dan naar Andres Roots. Andres Roots komt uit Estland. Ze noemen hem ook wel Professor Roots. Of hij werkelijk professor is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat hij een meester is in snaarinstrumenten. Heeft een pracht van een instrumentale cd opgenomen. Rainy Day in Rio heet hij. En daarvan Get Me Back.

0: Black & Blues, het consumentenprogramma voor de bluesliefhebber.
1: Folks, I tell you, bad luck just keep on coming. Sure do.

Ja, soms heb je pech, inderdaad. Bad Luck was afkomstig van Dark, Devi en Bad. De band komt uit Louisiana, is gespecialiseerd in blues, funk en soul. En heeft een prima cd uitgebracht die Souvenirs heet. Ik ga je meenemen naar wat waarschijnlijk door velen gezien wordt als de

Met een pracht van een gitaar was dat JP Reale van Grateful Blues. Een prima album waar ook heel veel elektrieks op staat. Tennessee Yet heet het nummer van Reale, die al zo'n 35 jaar maar liefst in het vak zit. Veel op de podia in de States te vinden vindt en Louisiana vaak als uitvalsbasis heeft. Over uitvalsbasis gesproken, dat is bij de volgende band vooral Nederland en België. King of the World. Een paar weken geleden was het cd van de week. The Raw Project. Daarvan The Devil's Mind.

Wat een geweldige stem heeft deze man toch. Over wie hebben we het dan, Wim? Dat wou ik je net gaan vertellen. Het is Cap Mo, oftewel Kevin Moore. Fussin and Fightin heet het. En hij is altijd alleen op het podium. Maar weet dan best wel heel lang zijn publiek te vermaken. Ik vind het knap, hoor. Tybee Hall is ook zo'n klasbak, vind ik. Wat een stem heeft hij en hoe lang gaat hij al mee? Deze song, ja, dat is ook wel weer een heel droevige blues. Maar goed, die zijn er ook natuurlijk. Het is niet altijd vrolijk. Das Leather Blues.

Heerlijk uptempo gespeeld. En over wie hebben we het? Over de Anthony Paul Soul Orchestra. Onder leiding van Willie Jordan. Maar ze zijn niet alleen van soul. Ze zijn ook van blues. En alles wat daar zo tussenin zit. What Can We Do heet het album. En daarvan heb ik voor je opgezet. You Lie Like a Rag. Dan snel door in Black and Blues. Want de tijd, ja, die tikt zoals altijd. Iedere week gewoon door. Nick Andrea dan. Met Sharp Dressed Man.

Nou, je merkt het wel. Dat zijn natuurlijk rasmuzikanten. Ja, inderdaad. De name droppers. Sessiemuzikanten. En waren vroeger altijd de vaste begeleiders van Johnny Winter. Let's Live Together heet het album. En daarvan draaiden we Talk Dirty snel door met de Shaylin Band. Chapter 3 heet het. 12 man sterk, maar die is I'm Not Ready.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Aan alles komt een eind, zo kan dit programma deze week. Maar je weet het, wekelijks een nieuwe aflevering met de allernieuwste muziek. Fijn dat je er was. Bedankt voor het luisteren. En ik moet natuurlijk nog wel even vertellen waarmee we afsluiten. Dat is de Trevor B. Power Band. Too Gross met het album. Het verhaal erachter, ja. Zal ik dat de volgende keer doen? Ik ga voor je opzetten. My Neighborhood. Fijne dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn twee Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Ouais. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Randstad FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.